0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Dit is het station van... Faith No More, Papa Roach. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel...

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielenbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Tesla. So much brighter when
1: they go. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldering ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan.
1: Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

via kink.nl, de Kink-app en een heel Nederland op DAB+. Kink.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de 2 provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. En Ed Sheeran heeft in 1 week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Voor een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
6: Oeh, het is donderdag. Bye!

0: Kink XL heet Who's That? En hoor je natuurlijk in de ochtend van Kink. Kink. Alternative Rock Radio. Goedemorgen. Het is net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: Met de No-Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio. Het is donderdag de 24e. Prachtig weer vandaag staat hier. Met veel zon en droog, 17 tot 20 graden. Nou, dat noemen wij volgens mij een prachtige Indian Summerdag.
3: Hey.

0: De bos van waar? Ja, ja, de baas. Maar wiens baas? Jouw baas? Baas in welke branche? Zoveel vragen. Gisterochtend ging het in de Kingstart eventjes over misvattingen over beroepsgroepen. En dat waren er nogal wat. Het begon allemaal omdat ik verpleegster zei over verpleegkundigen. Marcia stuurde toen, hallo, zo heet wel niet meer sinds de jaren 50. Dat is dom. En dat zullen ik zal niet de enige zijn die dat wel eens verkeerd zegt. Hoop ik. Toen vroeg ik, wat zijn nog meer misvattingen en dingen waar je aan ergert over jouw beroepsgroep? Nou, wat dacht je van, studeer heel veel mensen die in de IT werken, familieleden die denken dat jij wel eventjes een telefoon of iPad kunt fixen. Mark stuurde, ik ben ambtenaar, ik weet niet waar ik moet beginnen. Hans werkt in de dierenopvang, in een asiel. En ja, mensen denken dat je de hele dag dieren aan het knuffelen bent. Nou, 80% van je dag is gewoon schoonmaken. Maar er is één beroepsgroep, daar kwam heel veel over binnen. Over misvattingen, ergernissen en gewoon ja, misverstanden. En toen belde ik Charlotte om te zeggen, nou, vertel jij me eventjes, wat is er allemaal, wat hebben wij verkeerd over jouw werk? En welk werk zou ze doen?
1: Goedemorgen.
0: Je hebt een bijzonder verantwoordelijke taak bij deze.
1: Vertel.
0: Er zijn heel veel van jouw collega's die best wel eventjes willen klagen over alle misvattingen over hun vak. En jij mag nu namens hen allemaal gaan zeggen wat er allemaal fout wordt gedacht en fout wordt gedaan over het mooie, nobele vak van leerkracht. Ik geef jou het podium.

0: Ik ga gewoon eventjes lekker naar achter en zeg, leef je uit, bas los, wat doen we allemaal fout?
1: Denk je dat het onderwijs makkelijk is? Vooral de kleuterleerkrachten? Want ja, jij bent toch de hele dag alleen maar aan het spelen en het knutselen? Nee, ik ben de hele dag voor al mijn 20 kleuters aan het nadenken, beslissen en ze aan het helpen. En elke verjaardag is er wel weer iemand. Oh, lekker, dan heb je zoveel vakantie.
0: Oh, die zit diep. Ja. Die zit heel diep, hoor ik.
1: Ik ben nu al op mijn werk. En ik ga pas om 4:30 naar huis.
0: Oh, ja. Maar je hebt toch wel lekker vaak vakantie, Charlotte?
1: Ik heb heel lekker vaak vakantie, maar ik heb ook werk wat nooit afkomt.
0: Mm, ja, maar je hebt toch lekker overuren, laat je te lekker uitbetalen dan?
1: Nee, dat gebeurt niet in het onderwijs.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, dat hebben wij niet. Wij hebben geen overuren. Je hebt je contracturen. Dat zijn er nooit genoeg om het werk te doen wat je moet doen. Maar dat zijn wel de uren die we hebben.
0: Ja, nee, bij deze, we mogen echt wel eventjes wat van die misvattingen over leerkracht even weer herijken.
1: Lijkt me een goed idee, ja. Maar het is wel heerlijk werk.
0: Maar dat vind ik het allermooiste. Want ik ken eigenlijk geen leerkracht die dat niet zegt over zijn of haar werk.
1: Nee.
0: En dat maakt jullie wel echt, en laat eerlijk zijn, goed onderwijs, dat is de basis van elke goed functionerende maatschappij en fijne samenleving. Dus,
1: zeker nu.
0: Ja, maar echt, ik heb diep respect voor jullie werk. Klaar.
1: Nou, dankjewel.

0: Ja, vandaag dus niet. Vandaag zonnig, droog en een graad of 20. Dus sorry, Travis. Ja, of jij hebt natuurlijk net... Dat is dan weer net zo'n gast met zo'n wolkje boven zijn hoofd. Dat is zo'n stripverhalen. Why does it always rain on me, hoorde je van Travis Bijking. Zo meteen het nieuws van 6:30. Daarna onder andere Rammstein, Phoebe Bridgers en Jimi Hendrix.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
10: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen in actie tegen deepfake pornofilmpjes waarbij het hoofd van iemand op een pornoactrice is geplakt. Ze willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen, meldt het AD. Baasjes van honden die vaak bijten moeten extra verantwoordelijkheid nemen om een hond veilig te houden, vindt staatssecretaris Erkens. Hij wil dat er een verplichte cursus komt. En Gelderland heeft nieuwe stikstofregels aangenomen. Zo mogen er geen nieuwe veehouderijen meer komen rondom natuurgebieden. Gelderland is de eerste provincie met deze strenge aanpak. Het weer van Weer Online. Vandaag aardig wat zon en ook een paar stapelwolken. Het wordt 17 tot 19 graden.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 8 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 richting Antwerpen is helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A15 richting Europoort tussen de afrit Brielen en de Zuurhofbrug 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstroken.
15: Kink.

Phoebe Bridges bij Kink en Lost Boys. Het is, wat is het eigenlijk? Het is, oh ja, bijna 7:15. 6:43 is de exacte tijd. Hiernaast nog bewolking. In het noordoosten kan er nog een laatste buitje vallen. Vanmiddag is het flink zonnig en droog. Wind neemt ook nog een keer af. Het wordt 18 tot 20 graden. Wederom een prachtige Indian Summer dag. Deze donderdag 24 september. Met zometeen Good Charlotte en Blur. Maar nu, zoals gehoord, Rammstein en Zeit.

hey, zou je deze gasten een keer live willen zien? En dan ook nog een keer gratis? Dat kan. 16 november is Good Charlotte, de band die je zojuist hoorde, in de AFAS Live samen met Yellow Card. En dat is een King Presents show. Komende vrijdag.

Different Kind of Happiness. Morgen komt het uit. Stray Dogs, het nieuwe album van de band waar dit ook op staat. Het WK wielrennen komt naar Nederland. Naar Noord-Nederland om precies te zijn. Je hoort er zo alles over in het ANP-bulletin van 7 uur van Michiel Frazenstorm. Gelijk

0: Tame Impala en Pearl Jam. Dus Arctic Monkeys, Tame Impala en Pearl Jam komen sowieso op de radio. En daarna, dat bepaal jij. Wat zou je graag willen horen om je donderdag lekker mee af te trappen? Nou, laat me even weten. Stuur een bericht met de Kink-app. Het is heel simpel. Je opent de Kink-app op je telefoon. Of je zet die er eigenlijk een keer op, als je dat nog nooit hebt gedaan. Dan druk je op contact en dan kun je een bericht aan me sturen. In spraak of in tekst of een foto of een filmpje, whatever. Als je mij maar duidelijk maakt wat jij zou willen horen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: als 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even, het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met veel dagelijkse files die zo'n 10 minuten extra reistijd veroorzaken. Extra vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58... Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, er staat het stil tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: En wie ben jij nou weer?
1: Koen is erbij.
2: Goedemorgen, Michiel en alle medekinkers. Een hele fijne dag vandaag.
1: Ja, jij ook, Koen. Pieter die stuurt, je weet wat ze zeggen, hè? De pinguïns van Madagaskar. Smile and wave, boys. Smile and wave. Fijne donderdag. Niels is aan boord. Jason vanuit het stinkende, vanuit stinkende Amsterdam. Een welriekende goedemorgen. Leuk. Joey, Kevin, Wim, Sjaak, David, Eldert, Reinder, Ronnie, Natasmania. De naam moet anders vermoeden, maar ze zegt goedemorgen. Heel leuk dat jullie gemist. Ik ben net terug van 3 maanden Alaska. Het was heerlijk, maar ja, geen kink daar. Daarom nu extra genieten weer van kink. Natasja, denk ik. Welkom terug. Fijn dat je er weer bij bent, meid. Dat geldt ook voor Pieter, Michiel en Norbert en Peter en Edwin en al die andere mensen die al een vrolijk berichtje hebben gestuurd met de kink om te laten weten dat ze wakker zijn. Nou, fijn, wakker aan boord van de donderdag. Donderdag 24 september om precies te zijn. Mooie dag vandaag hoor. De dag begint hier en daar met wat bewolking. In het noordoosten kan nog een laatste buitje vallen. Maar daarna zonnig, droog, weinig wind en 18 à 20 graden.

0: Voor mij stuurt Ellen, is er geen betere start dan Pearl Jam. Dus we hebben niks meer aan te vragen. Lekker, ik ben wakker. Nou, graag gedaan, hè. Evenflow hoor je bij Kink. Op de vroege donderdagmorgen. Het aantal huishoudens dat vorig jaar met problematische schulden te kampen kreeg, heb ik over 2025, is lager dan het jaar ervoor. Dat is goed. Toch wel zo dat belangrijke levensgebeurtenissen zoals een scheiding of een faillissement, maar ook een boete, nog altijd wel een grote aanjager kunnen zijn van schulden. En de meeste gemeenten, blijkt het een rondgang, geven de komende jaarwisseling geen ontheffingen af voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Ze vinden dat er te weinig tijd is en wijzen op beperkte capaciteit om te handhaven. Vuurwerkverbod is natuurlijk komende jaarwisseling voor het eerst officieel van kracht. En je kunt een ontheffing aanvragen als je een vereniging bent. Wij zijn de vereniging van vuurwerkafstekers en we willen graag een ontheffing. Maar goed, de meeste gemeenten zeggen dus, dan gaan we dit jaar gewoon niet aan beginnen. We moeten er echt in duiken, we kunnen niet handhaven. We houden het eventjes bij het verbod. Ik ben heel, heel, heel benieuwd in hoeverre dat ook echt merkbaar zal zijn. Weet je nog die twee corona-jaarwisselingen? Niet afsteken, mag niet, want we hebben al een tekort aan ambulances. Nou, ik merkte qua geluid verrekte weinig van krul.
1: Goedemorgen. Om middernacht. Dit is jouw kinkstart.
0: Dus ik ben heel, heel, heel benieuwd of, is dit merkbaar? Ik denk eigenlijk van niet. Maar we gaan het meemaken nog een dikke 3 maanden. Holy shit, het is nu 24 september, dus over een week is het. Volgende week is het 31 september, dus 3 maanden later is het gewoon oud en nieuw. Heb jij al loodjes getrokken? Ik kreeg een berichtje binnen van vast medekinker Marijke.
2: Goedemorgen, ik heb een leuke kickstart. Ik ben dus al 3 dagen voor een opleiding naar Rotterdam aan het rijden. Dat ik dat te vroeg vind, dat gaan we net een keertje meer over hebben. Daar heb ik genoeg over geklaagd. Maar ik rijd dus elke dag langs een bedrijf bij Barendrecht. Wat Nedelco heet. En toen dacht ik, hey, die heb ik lang niet gehoord. Danny Nedelco van Idols. Dus dat leek me wel een leuke kickstart. Als je die wilde draaien. Kings.

0: ja, ja. Wat ik zo leuk vind, ik vind heel veel leuk aan Kink. En het allerleukste, je hoort het al vaker, zijn toch de mensen die het verschil maken. Het zijn de mensen hier die hier werken, maar ook zeker de mensen die je luisteren. Jij daar, jij. Ja, ik zei potverdorie, vandaag 24 september. Over een week is het 31 september. Nou, daar komen de berichtjes. Dat bestaat niet, hè? Nee, hè? Doe de knokkels maar. Was dat een ding met de knokkels ook alweer? Even kijken, is dit januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus. Dus, oh ja, september. Ja, dus een knokkel is 31 dagen. Dat heeft september niet, hè, Michiel? Nee, maar het komt wel. Over dik 3 maanden is het nog steeds oud en nieuw. Daar klopt, hè? Die strekking blijft hetzelfde. Maar inderdaad, bedankt voor alle verbeteringen die binnenkwamen. En ook wel heel leuk. Ik zal nog heel veel het begin laten horen van Marijke. Die vroeg dus de door heel veel mensen extreem hoog gewaardeerde Kinkstart aan. Die Danny de Delco viel heel lekker bij heel veel mensen. En Marijke deed dat met dit bericht. Hier.
1: Goedemorgen, ik heb een leuke Kinkstart. Ik ben dus al 3 dagen voor een opleiding naar Rotterdam aan het rijden. Dat ik dat te vroeg vind, dat gaan we net hier maar over hebben. Daar heb ik nu over geklacht.
0: Mark die stuurt. Ik ben al 3 dagen aan het rijden naar Rotterdam. Waar komt ze helemaal vandaan, joh, als ze al 3 dagen moet rijden?
1: Ola!
0: Nee, deze verkeerd. Ik hoor echt zo lang. Ik denk dat er 31 september is en ik alleen maar de verkeerde knopjes indruk. Wordt het hoog tijd voor nog meer koffie. Nou, dat ga ik voor mezelf regelen. Ook het ANP-bulletin van 7:30 komt er zo meteen aan. Michiel Frazenstorm praat je daarin bij over onder meer vrouwelijke politici die harder willen optreden tegen deepfakes. Ze worden er zelf ook slachtoffer van. En nou, goed dat het ermee aan de hand is. En Fortnite. Wordt er nog veel Fortnite bij jullie gespeeld? Die van mij die is er helemaal mee begonnen. Die krijgt een massaclaim aan de broek van een Nederlandse consumentenstichting. Maar waarom dan? Dat hoor je zo meteen in het nieuws van 7:30. Gelijk erachteraan de nieuwe van Leap en ook Linkin Park komt eraan. En vanochtend ook weer kans op tickets voor Placebo.
2: King. 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
5: deals. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon 1 factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Smin.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
16: Smin. Boost yourself.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Half acht. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De maker van de game Fortnite krijgt een massaclaim aan zijn broek. Daar is een Nederlandse consumentenstichting mee bezig. Het spel zou jongeren misleiden, bijvoorbeeld met neptimers voor aanbiedingen. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornovideo's. Zelf zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is geplakt. En president Trump moet de nieuwszenders die hij het Witte Huis had uitgestuurd weer toelaten, heeft de rechter bepaald. Onder andere CNN was niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws brachten. Het weer van Weer Online. Vandaag zonnig met hier en daar nog wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 19 graden.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 richting Antwerpen is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer kan omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Beek en Duiven 10 kilometer met wel een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Kink.

0: Veenstra.
1: Welke wereldberoemde wordt morgen 50 jaar? Dat hoor je na de nieuwe van Leap en nu Linkin Park.
2: Kink. Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

ik wil echt met gerust, dat kan ik zeggen, onze vrienden van Leap. Bloodlines. Waar heb ik Leap ontmoet? Vestrock, daar zonden ze. En backstage mee gehangen. Super sympathieke gasten. En ze zijn ook helemaal blij met de support van Kink. Toen kwamen ze ook wel op Pinkpop. Daar hebben ze nog voor een groep begunstigden van No Gods No Glory een akoestisch optreden gedaan. En ja, ook dat zien ze helemaal als één. No Gods No Glory en Kink. Ze hebben regelmatig Kink-shirtjes aan op social media. Goeie gasten. Eind november staan ze in de Melkweg. Stijf uitverkocht, dat hebben we wel. Maar man, wat een fijn nieuw liedje. Na Sinkin' Feeling is er nu Bloodlines. Prachtige foto van Job met de zonsopkomst boven water. Vanuit de trein, denk ik. Mooi Job, dankjewel voor deze mooie foto. En ja, ik zei net al. Het is nu 7:50, net geweest. Mijn hoofd loopt over de laatste tijd. Sorry voor de chaos, ik weet niet wat ik heb. Vanochtend is hier en daar wat bewolking. In de noordoosten kan nog een buitje vallen. Daarna zonnig en droog, temperatuur 18 tot 20 graden vandaag. Over een minuut of 4 een nieuwe Ik Was Vandaag Jaar Oud. Kun je lekker mee vlaggen. En dat is een hint met leuke feitjeskennis als je mensen vandaag weer spreekt. En, ik zei dus net al, een band die morgen 50 jaar bestaat. Nu heb ik het echt voor elkaar. Ik ben de hele week al data door elkaar aan het halen. Gisteren draaide ik in Veenza Verteld een track van Nevermind. Want 35 jaar oud, dat is vandaag. Dan hoorde ik Stefan en Jim daar gisteren ook al over. Volgens mij gaat Jim vanavond het hele album draaien. Omdat het kan. Nou, prima, goed van. Gefeliciteerd Nevermind. Beste album aller tijden. Vind ik, hè. Vind hem beter dan Ten. Maar ja, dat mag je niet zeggen hier. Maar goed, morgen is het 50 jaar geleden. 50 jaar dat U2 bestond. Morgen viert U2 de 50ste verjaardag. En die band heeft heel wat hoogtepunten en ook dieptepunten gekend. Maar voor mij is nog steeds met kop en schouders erbovenuit. Met kop en schouders. Het album Achtung Baby. Het was spannend, het was onverwacht, het schuurde, het was vernieuwend. Het was steeds een van de beste albums ooit gemaakt, vind ik. Vond het al mooi nu. Even better than the real thing, U2.

0: Viking. Ja, ik zeg net, Achtung Baby, het voor mij het hoogtepunt uit het oeuvre van U2. Mario deelt die mening niet. Die zegt Joshua Tree. Dat kan. Het is een totaal ander geluid. Ik snap dat daar andere kampen in zijn. Ja, maar dat Achtung Baby, ik vond het zo spannend, zo anders en zo. En op de clip van dit nummer, weet je dat nog? Dat had je zo'n camera, die vloog rondjes rondom Bono, maar dan niet horizontaal, maar verticaal. Dus over het hoofd en dan tussen zijn benen door, onder zijn kruis. Wee, wee. En er zaten ook allemaal shots in. Onze eigen, oh god, hoe heet ze ook alweer? Er zat op een gegeven moment ook een stukje in die clip waarin er werd gezept op televisie. En gingen ze ook langs MTV Europe, wat toen echt een heel big deal was. Met een stukje presentatie van die Nederlandse VJ. Niet meer uit van de vlucht. Dat is de dochter van Bram, hè? Ja. Maar, nou, oh, echt. Ja, ik zeg net ook, mijn hoofd gaat werkelijk alle kanten op de laatste. Ik kreeg al een bericht binnen van Mart.
1: Ik weet al wat jij hebt. ADHD, olé, olé.
0: Ja. Hoe heet ze nou? Ze wil nog een post countdown gepresenteerd. Nederlands chick, kort blond haar. Nou, ik kom hierop terug. Is het? God, wat is dit irritant? Mijn hoofd staat echt. De laatste weken is dit. Dan gaat het. Wee, gaat het helemaal aan. En heb ik dus. De ene informatie naar de andere. En ineens klonk. Gaat hij volledig in lockdown. Zegt hij. Zo, vriend. You're on your own. Zoek het uit. Jij wilde wat leuks vertellen. Gaat je niet gebeuren. Ondertussen ben ik nog hard aan het nadenken of ik er wel opkom. Ja, ik ga het in Google ook. En ik zit de hele tijd ook te hopen dat mensen het nu gaan appen. Nee, niet Simone Walraven. Nee, Simone Walraven komt binnen van Romke, Stef, Mike en Tim. Dat was ook wel countdown, maar die heeft niet op MTV gezeten. MTV Dutch VJ. Simone Angel. Simone van Engeland was de echte naam. Simone Angel. Wel een Simone, maar niet Simone Walraven. Simone Angel. Die zat in de clip van Even Better Than The Real Thing. 13 nieuwe berichten. Even kijken. Simone Korbontha. Simone Angel. Dankjewel Henk. Niet Bridget Maaslandrol. Heel veel Simone Walravens. En je net zegt 50 club zeker. 50 plus zeker. Welkom bij de club. Ja.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Het is inmiddels al lang kwart voor acht geweest. Maar er komt dat ik een beetje aan het doordraven ben. Hoog tijd om net wat slimmer te wakker te worden. Doordat je gisteren ging slapen. Vandaag mag je gaan vlaggen met de kennis van Jan.
3: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
3: 3 jaar geleden was ik 44.
0: Oké, okay. En wat is jouw ik was vandaag jaar oud?
3: Nou, ik was het EK aan het bekijken. 2024, dus eigenlijk is het 2 jaar geleden. Ja. 45, even een kleine correctie.
0: Ja, heel belangrijk.
3: Ja. Nee, ik was het EK aan het bekijken en op een gegeven moment komt het Engelse voetbalteam het veld op. En ze hebben een vlag hebben ze achter zich dragen.
0: Ja.
3: En in mijn hoofd zit, Engeland heeft een soort blauwe vlag met rood en wit en allemaal dingetjes erop.
0: Ja.
3: En het is gewoon een hele saaie witte vlag met een rood kruis plus erop. Dus ik denk, die vlag die klopt toch helemaal niet? Die de Engelse team...
0: Jij denkt er waarschijnlijk aan de Union Jack. Die verwacht je?
3: Precies.
0: Ja.
3: Denk ik. Dat weet ik nu. Maar toen verwachtte ik iets blauws en ik dacht, het klopt niet. Dus toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik er dus achter dat ik mijn hele leven lang dit helemaal niet begrepen heb. Dat het Verenigd Koninkrijk meerdere staten zijn. Wales en Ierland en Engeland samen. En dat die allemaal een separate vlag hebben. Die dan soort van samengevoegd is in een soort van megavlag voor alles, voor iedereen samen. Maar ja, ik weet niet. Ik heb gewoon de basisschool doorlopen. Normale middelbare school. En al die tijd heb ik altijd gedacht, Engeland heeft zo'n... een eigen vlag. En dat is hun vlag, die blauw. Maar dat is dus een gecombineerde vlag.
0: Ja, inderdaad. Ja. Engeland heeft een wit vlak met een rood kruis.
3: Ja, klopt.
0: Of eigenlijk een plusteken.
3: Ja, dat ja.
0: Dan heeft Schotland een blauw vlag. Een blauw vlag met een wit kruis. En als klopt. Je die op elkaar vlamt. Dan heb je ook nog. Ja. Ierland heb je ook nog. Dat is dan weer. Die was ik bijna vergeten. Ierland is een witte vlak met een rood kruis. Dus je hebt een wit vlak met een plus, dat is Engeland. Een blauw vlak met een wit kruis, dat is Schotland. En een wit vlak met een rood kruis, dat is Ierland. Plak die op elkaar.
3: Precies.
0: Oh, ja, joh. En je hebt de Union Jack.
3: Ja.
0: En nou.
3: Ik snap niet dat geen leraar mij dat ooit heeft uitgelegd.
0: Maar, nou ja, mij ook niet. Dit, Nou ja. Goh, en als je het ziet, dan denk je ook van, hoezo? Ja, duh.
3: Ja, nou ja, precies. Dus ik loop al een paar jaar rond sinds ik dat dacht van, ben ik nou de stomste van de hele wereld dat ik dat niet wist?
0: Nou ja, dan zijn we op zijn minst samen.
3: Kink, of zal ik een keer kink appen en dan hoor ik wel wat de reactie is.
0: Nou, bij deze. Dumbfounded is volgens mij een mooi Brits woord wat ik bij deze kan toepassen. Wat een fantastisch mooi om mee te vlaggen, Jan.
3: Ja, toch? Ja.
2: Ik was vandaag jaar oud.

0: mind-blowing, stuurt Raymond verhaal over de Union Jack. Na 58 jaar kom ik er vast achter. Dankjewel, Kink. Als je nog wil zien, dan check even de Kink-site of de Kink-app onder gemist. Ik was vandaag je auto, daar heb ik ook een plaatje erbij gepakt van hoe die vlaggen op elkaar plakken. Heel veel vragen over, what about Wales dan? Ja, 100% werkt het ook niet. Wel, dat vond ik een hele mooie die Noureddin hier nog over stuurde.
1: Ja, jongens, die vlag van het Verenigd Koninkrijk, die is inderdaad niet helemaal de lading dekkend, zullen we maar zeggen. Maar er zit nog iets extra's bij. En dat is dat onder de losse staten, niet Engeland, dus denk Noord-Ierland, Schotland en Wales. Breder in de landen die bezet zijn ooit door het Verenigd Koninkrijk, staat deze vlag bekend als de Butcher's Apron.
0: Ja, dus niet de Union Jack, maar de Butcher's Apron. Het schort van de slager. Omdat er zoveel bloedvergieten bij heeft gezeten door de onderdrukte. Dat is een mooie om te weten. Oké, zometeen met Daan Peperter van 8 uur. Daarin, Fortnite wordt aangeklaagd, want het is slecht voor kinderen. En ze bedriegen de boel. Een ravage in Lelystad. En als je blijft luisteren naar Kink, maak je zo meteen weer kans op tickets voor Placebo.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
13: Welkoop!
12: Weet wat te doen.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
13: In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelfs zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MSNBC en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij.
21: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
22: Kink. Goedemorgen, Michiel.
23: Je bent met Michiel Veenstra.
22: Hey, goedemorgen, Michiel.
23: Hey, Michiel, goedemorgen.
22: Goedemorgen, Michiel.
24: Hey, goedemorgen.
22: Hey, goedemorgen.
23: Hey, Michiel.

Misschien had je al meegekregen dat ik deze week een beetje chaos in mijn hoofd heb. Dat ik de hele week al feint zijn verteld, ook aan de verkeerde datum opgehangen. Ik een uurtje geleden had ik het erover. Joh, volgende week is het 31 september. Dat kan ook al niet. Maar het is dus zo dat morgen Echo, Space in Silence en Grace van Foo Fighters jarig is. Maar dat zit dus vandaag in Veense Verteld. Dus de vader van hoor je zo meteen in Veense Verteld. Dit was namelijk de dochter van Violet Grohl en 595 in de Kingstad. Goedemorgen. Het is 14 minuten over 8, donderdag 24 september. En vandaag is het al een prima dag. Ik zie net, waar las ik dit nou? Even kijken. Ik geloof bij de Telegraaf. Nou ja, ergens. Dat de herfst mag begonnen zijn. Dat kan deze week gewoon nog weer lachend 25 graden worden. Vandaag is het nu al feest. Vandaag is het in het noorden misschien nog een beetje wolk met een vluchtig laatste buitje. Daarna overal zonnig en 18 tot 20 graden. Weer een prachtige Indian zomerdag, dat sowieso. Ook wel goed om het in de gaten te houden. Baasjes moeten vanaf 2028 verplicht hun kat gechipt hebben. Dus als je een kat hebt, over 2 jaar moet die verplicht gechipt zijn. Het kabinet wil dat verplicht hebben voor alle huiskatten. Zo kunnen vermiste katten sneller bij hun baasje terugkomen. Dus als ze nog niet gechipt is, dan ik zou niet al te lang wachten. Er gaan spannende geruchten over Ramzi Nasser. Ik weet dat de jonge kinderen meeluisteren, dus ik zal niet zeggen wat die geruchten zijn. Maar wellicht dat hij een Spaans bijbaantje krijgt. Ik heb Ramzi vooral echt goed leren kennen door ze. Ik ben de naam weer kwijt van de kracht wat hij speelde, maar die leuke vader, was Chris? Nee, Chris was zijn zoon. In Oogappels. Wat een leuke serie was dat altijd. Die wel heel goed zou zijn in het bijbaantje, hoor, denk ik eerlijk gezegd. En ik hoop zo dat het niet over mijzelf gaat. Uit een enquête blijkt dat 90% van de mensen die op kantoor werkt een uitgesproken hekel heeft aan één specifieke irritante collega. En wat zijn dan irritante trekjes van die collega's? Nou, vis opwarmen in de magnetron. Alleen maar over hun eigen hobby's en weekend kunnen hebben. Of, en dit vind ik de allermooiste, passief-agressieve briefjes achterlaten in de gezamenlijke keuken. Of wat dacht je van het toilet, mensen? We zitten met Kink in een heel groot bedrijf, met heel veel andere bedrijven. Een heel groot pand met allemaal andere bedrijven. Dus het zijn ook mensen die niet per se onze collega's zijn. Maar lees hier beneden een wc en hangt zo'n heel leuk uitgeprint briefje met bloemetjes erbij en zo. Lekker zitten. Maar kijk je ook even achter je naar wat je achterlaat? Is ook wel zo, hoor. Die remsporen moeten ook worden weggelaten. Niks zo irritant. Heb je dat ook als je naar een toilet gaat? En je komt binnen en het is een vies toilet. Je ziet dat degene voor jou de boel niet schoon of achtergelaten. Dan ga ik het weer opruimen, want ik wil niet dat degene naar mij denkt dat ik het heb gedaan. Dus dan ga ik eerst alles weg proberen te plassen en daarna met een wc-bos. En dan sta je toch een andermans rots in. Hoe dan ook! Maar

0: herfst. Ook al kan het al 25 graden worden de komende dagen weer. Fallen leaves, de blaadjes vallen. Billy Talent bij Kings bij de 8:30. Nou ja, ja, ja, ja, ja. Alsof je een. Een boek opengooit. Passief-agressieve briefjes op de werkvloer. Het teken van een opgeruimde keuken is dat iedereen zijn eigen rommel opruimt. Servies wandelt niet zelf naar het prandium. Ook niet als het lang staat. Die foto van een mooi briefje stuurt Lynn net in. Marvin heeft er eentje die in een Dixie hangt. Drollen langer dan een meter niet doorspoelen. Daar maken ze uitvoerders van. En Peter die stuurt een briefje. Beste mannen en vrouwen van... En ik zal de locatie achterwege laten. Het is een sprookje dat vrouwen niet poepen. Ik snap, man zijnde, best dat we trots kunnen zijn op de productie die we achterlaten in de porseleinen tronen van de ruimte waarin geledig wordt. Het zou me daarnaast echt trots maken als we allemaal na het op de trein zitten van deze vrucht van onze noeste arbeid toch nog even iets langer de plek waar onze schepping het licht heeft gezien gadeslaan. Dit om een moment te kunnen overdenken of er noodzaak is om de landingsplek, tunnel richting de eeuwige watervelden en eventueel overige oppervlakte van de zetel goed op te kuisen met de aanwezige scepter der onbezoedeldheid. Dit uiteraard allemaal van het diepgaand respect voor de volgende man of vrouw die ook zijn creatie een passend welkom en adieu wenst te schenken. Namens alle mannen, vrouwen en toekomstige maaksels, onze dank is oeverloos. Clean your shit up. Zelfs ondertekend door één specifiek persoon. Doe jij ook de deur op slot? Bedankt! Bij het fietsenhok stuurt Erik zojuist. En Jeroen stuurt een foto van een koelkast met een pakken melk. Oude pakken eerst opmaken. En dan twee keer hetzelfde briefje daarbij met een pijltje erbij. Zo van, hier, dit zijn de oude pakken. Vraag het gewoon aan iemand, weet je wel. Jeez. Elk kantoor heeft wel dat soort briefjes. En sommige mensen komen op meerdere kantoren. Ik krijg hier een berichtje van Bart.
1: Bart en Zink.
0: Hey Bart, met Michiel van King spreek je. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat voor werk doe jij?
1: Ik geef trainingen.
0: Ah, kijk, dat is wel mooi. Jij zegt... Hé, hey, ja, papa geeft trainingen! Woe, papa! Ja. Woe.
1: Dat is die meneer van Kink.
0: jij komt op heel veel kantoren, dus jij stuurt ook heel veel passief-agressieve briefjes. Het mooie is, dan heb jij niet een directe band met de mensen die het hebben opgehangen. Dus jij hoef je niet omvloers te gedragen. Oh, dat is van die en die collega, die moet ik te vriend houden. Dus,
1: nee.
0: Ja, want, okay, dus jij hebt nogal wat foto's daarvan en je wilt er misschien ooit een fotoboek van maken. Kun je een beetje een bloem lezen uit jouw collectie, Bart?
1: Dit is van heel passief-agressief naar de simpele dingen van... laat het achter zoals je het thuis ook zou willen. Maar ik geloof dat een van de leukste is die ik ook heb gezien van... thuis ruimt je moeder het op, maar je moeder werkt hier niet. Dus je moet het nu zelf in de vaatwasser zetten.
0: Ja.
1: En op wc's heb je ook heel veel van dit soort dingen. En dan kom ik natuurlijk alleen op mannen-wc's. Maar op heel veel mannen-wc's heb je ook hele mooie uitspraken die daar hangen. Zoals, dat zag ik laatst toch, heb je een spetterend optreden gehad, ruim het dan ook op. hij is niet zo groot als dat je denkt, dus doe een stapje naar voren. Dat soort dingen. Ja. Ik moet elke keer weer lachen en dan maak ik een foto. Dus,
0: Ik snap ook ergens wel wat vandaan komt. Want het is irritant als je de hele tijd... Als jij die collega bent, die persoon die zich verantwoordelijk dan toch voelt... om het dan toch maar weer op te ruimen. Denk, waarom doet niemand het dan? En dan misschien toch maar een briefje hangen. En dan doe ik het met een soort van knipoog. Dat het niet al te heftig overkomt. Maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon stom.
1: Ja.
0: Het is gewoon stom. Doe het niet.
1: De meeste mensen houden zich er ook niet aan.
0: Nee, dus, want er moet om de havenkant moet weer een nieuw briefje voor opgehangen. Want het briefje wat er hangt, dat zit onder de plaspetters.
1: Ja, maar dat plastificeren mensen dus, hè?
0: Oh, god, ja. Oh, de geplastificeerde passief-agressieve briefjes. Oh! Ja. ik kijk heel erg uit naar je fotoboek, Bart. Laat me even weten wanneer het er is.
1: Zeker, geen probleem.
0: Passief-agressieve briefjes op kantoor. Heb je ook nog, er komen nog heel veel mooie voorbeelden binnen. Ik zie er nu eentje echt. Er komt ook een antwoord op die staat. Oké, nu zal ik je zo vertellen. Na Kings of Leon en Wait For Me.

0: heel bijzondere foto krijg ik nu binnen van passief-agressieve briefjes van Rico. Daar hangt een briefje bij twee koffiezetapparaten. Verboden koffie te zetten met knakworstwater. Maar dit vind ik de allermooiste van Ronnie. Daar hangt een briefje op het toilet. Ook heb je nog zo'n haast. Plas in de pot en niet ernaast. Helemaal in Delfts blauw uitgeprint. En dan heeft iemand een briefje ondergeplakt, ook in Delfts blauw. Ik heb gewoon alle tijd, maar plas graag wijd verspreid. Bloed onder de nagels, toch? Werkelijk. Oké, het is al lang 8:30 geweest. Ik loop helemaal uit, net op mijn mascara. Zometeen bij Kink onder andere de nieuwe Queens of the Stone Age, AC/DC. En binnen nu en een paar minuten komt de prijzigheid voorbij. Hoor je die? Stuur gelijk een bericht. Dan krijg je misschien wel twee tickets voor Kink Presents Placebo op 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden... Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: 8:30. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
5: De makers van computerspel Fortnite moeten misschien wel 100 miljoen euro aan jongeren terugbetalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt aan een massaclaim omdat het spel jongeren zou misleiden. Journalisten die president Trump uit het Witte Huis had gestuurd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden, moeten van een Amerikaanse rechter gewoon hun werk kunnen doen. Ze moeten dus weer worden toegelaten. En er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen nu wel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is veel vertraging door een ongeluk. Daar staat file tussen Gouda en Woerden, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A12. De vertraging is daar ruim 1 kwartier. Verder staan er wat langere files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer met 1 kwartier oponthoud. A27 Breda richting Utrecht, bij knooppunt Gorkum, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en best langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer.

0: Ze hebben ook een nieuwe single uit, dus sinds gisteren. Nieuwe van Queens of the Stone Age, die is ook goed hoor. Hey, die doen we morgen eventjes. Morgenochtend als Corton weer aanschuift. Want vrijdagochtend is vrijdag corvée-ochtend. Kan die mooie contractuele verplichting. Queens of the Stone Age, hoor je, een insignificant other. Vandaag is het bijna... ja, nee, morgen is het 19 jaar geleden, zeg ik dat goed? Lang. 2007 kwam het album Echo Silence Spaces and Grace uit van de Foo Fighters. Morgen, maar ik ben al de hele week van de leg. Dus zometeen hoor je even de tofste tracks van dat album in Veen zijn verteld. Maar
1: deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
2: Hallo, met Esmee.
0: Esmee met Michiel van Kink spreken. Goedemorgen.
2: Oh my god, hoi.
0: 27 oktober. Jij gaat naar Placebo.
2: Yay. Oh my god.
1: Deze week op Kink.

0: Deze hele week bij King. Tickets voor King Presents Placebo 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vorige week hadden we tickets voor Oasis. Daar waren heel veel appjes voor. Maar het valt me ook op hoeveel berichten er voor Placebo binnenkomen. Gigantisch populaire act. Ik wist het al, want we draaien het met liefde. Maar ik sta toch een beetje versteld over hoeveel animo er is voor deze tickets als die prijsschijf voorbij komt. Nou, hij komt later vandaag ook weer voorbij, dus ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Goed, mijn chaotische hoofd heeft in mijn agenda gezet dat vandaag Echoes, Silence, Spaces and Grace van Foo Fighters, hun zesde album, 19 jaar oud is. Klopt niet, dat is morgen. Prima, who cares? Morgen vieren we dat. Vandaag is het de 35e verjaardag van Nevermind. Vanavond gaat Jim daar volgens mij wel wat leuks mee doen. Van Nirvana, weet je wel, dat album. Maar goed, Foo Fighters dus vandaag in Veenstra Verteld.
1: Veenstra Verteld.
0: Dit nummer gaat over Courtney Love. Het verwijst naar hoe zij Kurt Cobain mee heeft gesleurd in een wereld van drugs en ellende. En daarmee uiteindelijk zelfs de oorzaak zou zijn van zijn zelfmoord. Why'd you have to go and let it die? Betekent, waarom liet je hem zo aftakelen? Waarom liet je hem sterven en daarmee in het algemeen ook Nirvana? Dave Grohl heeft hier ooit over gezegd. Het is een nummer dat gaat over je hulpeloos voelen bij iemand anders ondergang. Ik heb mensen alles zien verliezen door drugs, liefdesverdriet en uiteindelijk de dood. Het is meer dan eens in mijn leven gebeurd, maar het meest opvallende geval is toch echt wel Kurt. En er zijn veel mensen geweest waar ik in mijn leven boos op ben geweest, maar het meest opvallende geval is toch echt Courtney. Dus voor mij is het vrij duidelijk waar dit nummer over gaat en voor wie het is bedoeld.

0: Duitse tenen. En als je het verhaal erachter kent, dan snap je het waarschijnlijk ook nog wel wat extra meer. Want schrijnend is misschien wel de juiste samenvatting. Dave kan het weten, stuurt Betty. Hij zat er dichtbij en dan zo machteloos zijn. Vreselijk. Let It Die van Foo Fighters in Veenstra verteld. Erik Kartons op de radio 3 uur lang met sowieso de Kink 90s break. Ik zag iets onuitgenodigd bewegen en dat is wanneer ik mijn revolver pak. Welke 3 liedjes uit de 90s zou hij mee beginnen zometeen? Ik zag iets onuitgenodigds bewegen en dat is wanneer ik mijn revolver pak.
1: Kink. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
18: Lidl, Lidl deals.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game, omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en drie spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegial, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi drie spelers op de tribune. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar opvallend lange files door ongelukken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid ruim een half uur vertraging. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via de A4 en de A5. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West. 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda-West en Woerden 17 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Kink.

Het is tijd voor de King 90's Break van deze donderdag. Hij is niet zo moeilijk volgens mij. Ik zag iets onuitgenodigd bewegen. En dat is wanneer ik mijn revolver pak. Zo. Ik zag iets onuitgenodigd bewegen. En dat is wanneer ik mijn revolver pak. Frits en Eline hebben het hartstikke goed.

King Supergrass, Uninvited, Alanis Morissette, and That's When I Reach for My Revolver van Moby maakte Ik zag iets onuitgenodigd, Uninvited, bewegen, moving. En dat is wanneer ik mijn revolver pak. Nou, die was heel letterlijk. Frits en Eline hadden dat helemaal goed bij deze

0: Blink 182 hoorde je en The Rock Show. Zou je dit ook wel een beetje kunnen noemen? Terwijl we ook draaien uiteenlopende zaken, hè, maar ook veel rock. Rockliedjes. Waaronder straks Bleach 93, White Stripes, Hick P en Hozier.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Ik heb dat wel eens. I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. Dat is de volledige titel van White Stripes. Jij hebt dat ongetwijfeld ook wel eens. Dat je gewoon zo'n dag hebt die je denkt, het zit niet lekker. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Strontvervelend is dat, want dat kan je hele dag vergallen, zeker 's morgens. Nou, het is nog vroeg op deze mooie dag. Bedenk dan dat als je nu gewoon even alle muziek op een... Zet alle receptoren even open. Als je alle muziek die ik nu ga draaien tot je neemt, dan gaat het ongetwijfeld al een stukje beter. Want straks krijg je Figure 8 van Bleach No. 4. Maar eerst deze man die met deze eerste... Ja, deze eerste single waarmee die mij in ieder geval verraste... blij maakt. Ondanks verder dat het een beetje tristesse heeft zo hier en daar. Maar het is toch wel heel mooi en groot. Dit is Hozier en Take Me to Church. My

0: je wel.
1: Je bent die I just don't know what to do with myself gevoel ben je lang weer kwijt. Ja, dat is het. Muziek is een medicijn. Ik heb heel veel medicijn voor je klaar liggen. Zometeen Soundgarden, Living Color en Fontaine's DC.
2: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Een slachtoffer zat in de tweede auto. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Het weer van Weer Online. In heel het land schijnt de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio.
1: Met zometeen Florence and the Machine, Fontaine's DC, maar eerst The Black Crowes.

Got the Love. Florence and the Machine hoorde je hier op Kink. Zometeen Vance Joy met Riptide. Maar eerst een band die... Ja, waarvan de mannen die besloten om een rockband te zijn... ook heel goed jazz konden spelen. En dan heb ik het over free jazz. Echt over die getripte shizzle die bijna onnavolgbaar is... maar wel superknap gespeeld en fantastisch. En daar heb ik het over de mannen van Living Colour. This Cult of Personality...

0: Er zijn er altijd een hoop redenen om te scheiden. Er zijn ook altijd een hele hoop redenen om bij elkaar te blijven. Zeg ik dan altijd maar. Dus weeg het goed tegen elkaar af. Hè? Ja, elbow for the grounds for divorce. Zometeen Pretty Reckless en Primal Scream. En ik ga je terugnemen naar 24 september in het verleden. Dan komen er twee fantastische platen uit in het verleden. Niet tegelijkertijd, niet in hetzelfde jaar, maar wel op dezelfde dag. Welke twee platen dat zijn, dat vertel ik je zo. King.
1: 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij King kans op tickets. Alle info in de King-app.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen?
19: Drakentemmen in het Verre Oosten?
20: Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.

Het is 24 september vandaag en ik ga je even meenemen in het verleden. In 2008 lanceert aanstekerfabrikant Zippo, weet je wel, die pling dingen, waar dan echt vuur uit kwam. Maar goed, omdat je niet meer mocht roken in alle venues, lanceert Zippo een iPhone-app. Op het scherm van de smartphone is dan een vlammetje te zien van een Zippo. Die app wordt heel veel gebruikt tijdens concerten, voordat smartphones een echte goede zaklampfunctie kregen en je de hele boel kunt verlichten. En dan het legendarische album Nevermind verschijnt in 1991 op 24 september. Lanceerde Nirvana naar ongekende hoogte. Smells Like Teen Spirit natuurlijk, Come As You Are, Something In The Way, Lithium, In Bloom. Nou goed, een iconische rij aan tracks. En zei ik net dat er nog een andere geweldige plaat uitkwam op niet dezelfde dag. Ofwel dezelfde dag, maar niet in hetzelfde jaar. Dat is niet waar, het was in hetzelfde jaar. Daar heb ik even opgezocht en dat was ik gewoon vergeten. Op dezelfde dag, in hetzelfde jaar, 1991, op 24 september... komt Blood Sugar Sex Magic uit van de Red Hot Chili Peppers. En Flea noemde dit onlangs nog zijn favoriete Peppersplaat. Met name het gitaarwerk van John Frusciante op de plaat is wonderlijk fantastisch en goed en niet en schoon en mooi. Nou goed, daarop staan onder andere Suck My Kiss en Give It Away. Maar deze, dit was misschien wel de allergrootste hit in ieder geval van de plaat. Dus Under the Bridge.

0: Zometeen hier op Kink, Royal Blood, Sex Pistols en Wodan Boys.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de scheepvaart op de IJssel. Door de lage waterstand mogen schepen daar vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen nog maar één kant op. Dat betekent dat sommigen wel honderden kilometers moeten omvaren. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. En door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden.
11: Kink.

Ja, ik neem aan dat jij je ook aangesproken voelt door Suede, toch? Ja, ze hebben het over de Beautiful Ones. En zijn wij dat niet allen hier? Zeker op deze mooie donderdag, toch? Ja, en het wordt nog mooier. Want zometeen draai ik Sex Pistols met God Save the Queen. Maar eerst 10 over 10, dit is Royal Blood.

0: Het was mooi toen Wodon Boys deze Blindsided uitbracht. Dat ze ons lieten voelen en lieten zien dat ze, ook, dat ze lekker kunnen rammen. Maar dat ze er ook nog een mooie andere kant hebben. Mooi om te zien en mooi om te horen nog steeds. Wodon Boys is Blindsided. Zometeen hier op Kink. De Cranberries, Dropkick Murphys en een Kink album tot 1000 classic van Fall Out Boy.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.

0: 1000 Classic.
1: From Under the Cork Tree van Fall Out Boy is vandaag de Kink album tot 1000 Classic. Is een album uit 2005 alweer. Is 280 plekken gestegen in de album top 1000. Staat nu op nummer 415. Het was het doorbraakalbum van Fall Out Boy. Werd opgenomen in een aantal maanden tijd. Maar werd wel tijdelijk stopgezet vanwege problemen bij Pete Wentz. Hij ervoer nogal druk en onzekerheid. En er volgde ook nog een poging tot zelfdoding zelfs. Maar na een succesvol therapietraject voegde hij zich weer bij de band. En maakte de plaat af. Platenlabel bemoeide zich regelmatig met deze plaat. De openingstrek had als werktitel My Name is David Ruff. And These Are the Temptations. Is dat de titel? My Name is David Ruff. And These Are the Temptations. Ja, dat was de werktitel. Advocaten wisten al snel te melden dat dit juridische problemen zou opleveren. Want David Ruff is iemand. En de Temptations vonden het waarschijnlijk ook niet leuk. Dus dat moest een nieuwe titel komen. Our lawyer made us change the name of this song so we wouldn't get sued. Dat was de nieuwe titel. Oké, de plaat verkocht in eerste instantie niet meer dan mwah. Maar dat veranderde snel toen de fanatieke fanbase een clip van de band op MTV wist te krijgen tijdens één verzoekjesprogramma. Dat had een absolute zwaankleef aan en een lawine effect wat het tot een van de grootste albums van 2005 maakte. From Under the Cork Tree moet ik zeggen van Fall Out Boy is dus vandaag de Kink album top 1000 classic. Daarvan hoor je zometeen Dance Dance, maar eerst Sugar, We're Going Down.

0: Classic.
1: Morgen is het tijd voor Vrijdag Corvée. Dat doen we natuurlijk ook een kink al met op Duizend Classic in. Welke dat is, dat hou ik gewoon geheim. Ja, dat is ook wel eens leuk. Dat ik het gewoon niet allemaal zo uitleg. Morgen weet je het. Goed, This is Nothing But Thieves. Dit is zijn, weet ik veel. Nothing But Thieves met de nieuwe King XL. Die heet A Different Kind of Happy.

0: zometeen heel veel plezier met Isabel. En natuurlijk de rest van de dag door, want het is mooi. Het leven is mooi, man. En met zulke goede muziek heb je er weer tegenaan. Ik wens je heel veel plezier met Isabel. Ik ben er morgenochtend om 8 uur voor een nieuwe editie Vrijdag Corvée samen met Michiel Veenstra. Dus tot morgen. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smin. Boost yourself.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
18: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het weer van Weer Online. Goedendag, blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden.
18: King, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
15: Ik heb er eentje van 15. Daughter, Pearl Jam.

hele goede donderdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Leuk dat je er ook bij bent voor weer een gezonde portie alternative rock. En hoe was de opstart van je dag? Of hoe verloopt je dag? Altijd leuk om van je te horen via de app. Beetje connectie onderling zo, hè? Ben je aan het werk? Heb je een vrije middag? Sportrotje aan het doen? Huishouden? Altijd leuk om van je te horen. Muziek onderweg van The President of the United States of America. Hele mond vol. Linkin Park met Up From The Bottom. En nu een klassieker van The Ramones. Rock'n'Roll High School.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Roll Away met Mumford & Sons. En roll nog even lekker met me door hier op Kink. Zometeen The Killers, ook de nieuwste van Florence Road. En The Verve met The Drugs Don't Work onderweg.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
16: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Blijft intens mooi. The Drugs Don't Work van The Verve. Tijd voor een comeback band. Ja, na 22 jaar komt morgen het nieuwe album uit van... The Calling. Ja, ongelooflijk maar waar. Ze hebben het weer helemaal nieuw leven ingeblazen. Medeoprichter en frontman Alex Benz, eigenlijk nog steeds van de partij. De rest is nieuw, maar dat mag de pret niet drukken. Dus morgen na 22 jaar een nieuw album van The Calling. Ik ga het alleen nog even doen met diegene hoe ze allemaal leerden kennen, herinnerden en nog steeds weten wie ze zijn. Wherever you will go.

0: Leuk dat je luistert naar Kink voor de nodige portie alternative rock. Zometeen heb ik onder andere muziek voor je van Violet Grohl, de allernieuwste van Editors. En ik neem je even mee terug in de tijd naar de Zero's voor de Kink Zero's Break.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
7: Lidl deals. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder en daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van, dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden.
18: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
0: De mens als antenne, Aerials, System of a Down.

Seriously, de nieuwste van Editors. Want ook op Kink, verse aanvoer van de beste alternative rock. Maar ook baanbrekende klassiekers, zoals Break On Through van The Doors zometeen. Ook Imagine Dragons gooi ik erin. Na een band met een duidelijke blik op de lange termijn. Green Day met Longview.

0: Violet Grohl met Bug in the Cake. En zometeen van de Bug in the Cake naar de Kink Zero's Break. Ja, ieder tijdperk heeft heel veel veranderingen, maar in de Zero's ging toch wel een heleboel in de stroomversnelling. Bijvoorbeeld ook in het onderwijs. En er veranderde zoveel en zo snel dat het zelfs tot een maatschappelijke discussie leidde. Kom ik zo meteen op terug en dan ook drie tracks dus uit die zinderende Zero's in de Kink Zero's Break.
1: Kink. 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Kink.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: King.

0: Tijd voor de Kink Zero's Break. Ja, in de Zero's veranderde er heel erg veel. Ook op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld. En dan niet altijd ten goede. Er werd heel erg veel geklaagd dat sinds de overheid zich steeds meer ging bemoeien met het schoolsysteem, dat de resultaten steeds minder werden. Ouders en leraren die kwamen in opstand. Die klaagden over verloren gaan van basiskennis. Verloren gaan van leerlingen die maar een beetje rondhingen. Het leidde zelfs in 2008 tot een maatschappelijke enquête. De commissie Dijsselbloem. En daar kwam niet zulk goed resultaat uit. Het bleek toch wel dat de overheid te snel en te ondoordacht allerlei veranderingen had doorgevoerd in het onderwijs. Dat werd allemaal weer teruggedraaid. De overheid ging zich iets minder bemoeien met de scholen. En de rol van docent en de school, die werden weer belangrijker. Ja, of het uiteindelijk wat heeft uitgemaakt, ik weet het niet. Anywho, in de Kink Zero's Break van vandaag uit 2003. Here Without You, Three Doors Down. Leuk om weer te horen. Black Rebel Motorcycle Club uit 2001 met Whatever Happened to My Rock'n'Roll. En we trappen de Zero's af in 2005 met de Stereophonics en Dakota. Geniet van de zinderende Zero's.
1: Kink Zero's Break.

0: King.
1: Drie tracks uit de Zero's.
0: Dit is de King Zero's Break.

Afsluiter van de King's Heroes Break, Here Without You van Three Doors Down. En die komt dan toch een beetje anders binnen, hè? Wetende dat Brad Arnold begin dit jaar op veel jonge leeftijd is overleden. Oké, we zijn weer terug in 2026. The War on Drugs komt met nieuwe muziek. Who's That? Hoor je nu op King.

0: Altijd goed als je het mij vraagt. Youngblood hoorde je met The Funeral. Zometeen draai ik nog een uurtje met je door. Heb ik onder andere nieuwe muziek voor je van Kyo. Komt Ruby eraan van de Kaizer Chiefs en ook Tame Impala.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Odido. Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft een nationalistische studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En Feyenoordspeler Zegiel heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegiel goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het weer van Weer Online. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Het is maar net hoe oud je je voelt. What's my age again, Blink 182. Kink.

Ruby, Ruby, Ruby. Kaiser Chiefs. Gisteren mocht The Boss Bruce Springsteen 77 kaarsjes uitblazen. Maar het is nog lang geen tijd voor de beste man om achter de geraniums te gaan zitten. Na een uitgebreide wereldtour is hij aan de slag gegaan met het verzamelen van mooi materiaal. Samen met de E Street Band. Heeft daar een prachtige compilatie van gemaakt. En dat wordt nu uitgebracht als cadeautje voor de fans. En natuurlijk een hele mooie aanvulling op de legacy van Mr. Bruce Springsteen, de E Street Band en hun Glory Days.

0: Rob Kink ook genoeg ruimte voor alternative rock van eigen bodem, zoals bijvoorbeeld van Blauwdzoen, Honey I'm Home en Cloud Surfers, maar ook Offspring en Snow Patrol hoor je zo hier op Kink.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

I'm home. En mijn home is in Den Haag. En daar woon ik samen met mijn puberdochter. En dochterlief, die luistert momenteel heel erg vaak naar crime podcasts. Ja, hoe bloederiger, hoe beter. En nu zit ze bijvoorbeeld in de reeks over seriemoordenaar Ted Bundy. En ik heb het haar ook van de week verteld. Ik weet niet of jij dat ook al wist, maar een van de weinigen die ooit is ontsnapt als target van deze seriemoordenaar Ted Bundy is Deborah Harry. Inderdaad. Bekender en ook beroemder geworden eigenlijk wel dan Ted Bundy, mogen we zeggen. En dan als Debbie Harry, de frontvrouw van Blondie. En die hoor je nu hier op Kink met

0: En toen was het alweer tijd voor mij om de studio vrij te maken voor Stefan Koren. Veel plezier zometeen bij hem. Ik ben er morgen weer vanaf 3 uur, tel ik samen met Jim Voorbeeld af naar het weekend. Dus ik hoop je daar te treffen. In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
8: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstuin.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon 1 factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm.
14: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu 2 mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de 2 verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Dan het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden.
16: Kink. Alternative Rock.
2: zometeen hoor je 21 Pilots na Rammstein in Amerika.

Het leek er echt op dat de herfst was begonnen. Ik heb vanmorgen ook weer gewoon laagjes aangetrokken. Want dat hoort bij de herfst, dat je wat laagjes aandoet. Ik had het warm vandaag. Blijkbaar krijgen we toch nog een Indian Summer, zoals het dan heet. Met Bad Religion, die hoorde je op King 21st Century Digital Boy. Mijn naam is Stefan. De Rolling Stones hoor je zometeen. Eerst een nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Instagram.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain me in op Kink. Het is bijna 4:30.
1: Korenslag.
0: Adem in. En adem uit. Dan gaan we samen eventjes kort relaxen. Het is toch al bijna 4:30. Het is al donderdag, dus de kans dat je inmiddels een beetje op je tandvlees begint te lopen is aanwezig. En daarom is het belangrijk om heel even die adempauze te nemen. Elke maandag tot en met donderdag doen wij dat met een kort spel. Dat spel dat heet Korenslag. De vraag die ik dan aan je stel is of je kan raden wat er zo meteen op Kink te horen is door te herkennen wat het koor zingt. Weet jij titel en artiest van dit?
1: Zingt?
0: Dat is de vraag. Weet je het antwoord? Geef het door via de Kink-app. Titel en artiest heb ik van je nodig. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En dat goede antwoord, dat hoor je over een minuutje of 3. Net als de Strokes zometeen en ook de Pixies.
2: Kink.
3: 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning.

0: alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
7: Gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

goed te doen, zegt ook Kevin via de King Cap. En Frits en Joost hebben ook herkend wat het koor zingt. Kink. En zo zijn er veel meer medekinkers die het herkend hebben. Als het je gelukt is, noteer punten in je korenslagklassement, want die heb je verdiend. Voor Metallica en Enter Sandman.

Met de Pixie is die bezer. Als je nu een timer zet van een uur, dan weet je zeker dat binnen dat uur de Kink-prijzigheid voorbij is gekomen. En dat je dus kans maakt op kaarten voor Kink Presents Placebo op 27 oktober in de Ziggo Dome. Dus houd komend uur je oren gespitst voor het geluid van een geit. Nu Audioslave en Like a Stone.

0: wordt een stukje vrolijker als je er wat blazers doorheen gooit. Yard Act and New Beginnings. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Festivals hebben de Tweede Kamer gewaarschuwd. Waarom? Dat hoor je zo, net als de Red Hot Chili Peppers. En ook Guns N' Roses.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is al vroeg op gang gekomen. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meest opvallende op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Er staat een auto met pech. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een touringcar gestrand met pech voor knooppunt Ridderkerk. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 15 kilometer langs de lijn in stilstaan. Kost je 20 minuten. Daar stond lange tijd ook een pechgeval. Maar hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. En de N15 tenslotte Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linker rijstrook is dicht. Vertraging een half uur.
1: King. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je de Red Hot Chili Peppers. Na Guns N' Roses en Patience. King.

0: inclusief mondharp. Het ploing, ploing, ploing geluidje wat je in deze van de Red Hot Chili Peppers hoort. Give It Away of Kink met zometeen Carolina Liar. En het belangrijkste liedje van dit moment, dat is de Kink XL, de nieuwe van Nothing But Thieves. Eerst...
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 24 september, de dag die goed in beeld gebracht zou moeten worden. Want CNN moet van de rechter weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Je hebt het wellicht meegekregen, zij waren verbannen door Donald Trump. Basically omdat ze goed de journalistiek bedreven en kritisch doorvroegen. En Donald Trump noemt dat dan fake news. Je kent hem een beetje. En daardoor had Trump de perstoegang ingetrokken voor onder andere CNN. De rechter heeft dat nu teruggedraaid. En houdt Trump zich daar ook aan? Nee. Nee, hij heeft alweer journalisten geweigerd in het Witte Huis. Verder is vandaag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal met bondscoach Xavi aan het roer. Vanavond tegen Duitsland. En de Turkse politie die heeft na 8 jaar zoeken eindelijk crimineel Tugrul Basar opgepakt. Die had al sinds 2018 vast moeten zitten. Maar die verdween ineens spoorloos van de aardbodem. Ze konden hem nergens vinden. En nou ja, ze hebben hem nu dus wel gevonden. En wat blijkt? Hij had zich vermomd als vrouw. Maar echt goed vermomd. Hij leek als 2 druppels water op zijn zus. En daardoor kon hij onder haar naam gaan en staan waar hij maar wilde. En to be fair, dit is gewoon best een goed idee. Misschien ook wel haalbaar voor CNN-verslaggevers om bijvoorbeeld een microfoon van Fox News te bestellen en dan verkleed als Fox News-verslaggever toch binnen te komen in het Witte Huis.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.
0: Misschien dat het werkt.

vraag eigenlijk. Show me what I'm looking for. Dat deed ik vroeger als puber altijd bij mijn moeder. Dan was ik op zoek naar iets en ik wist wel waar het lag. Maar ik vroeg het altijd, mam, waar ligt dat? En zei ze, kijk nou eens eerst eventjes. Dus Caroline Lyer, kijk nou eens eventjes. Even zelf.

0: Kink. Alternative Rock Radio.
1: Even de pep op van Frans. We gaan de beuk erin gooien. We gaan lachen. We gaan genieten. We gaan lol trappen. Dus hoppakee. De beuk erin.

0: Leuke met Ist Ist en I Am The Fear. We might as well be strangers. Zometeen hoor je Weezer. Zometeen ook Muse. Op tickets voor King Presents Placebo op 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus let op of je een geit hoort, want dat kan jouw toegang betekenen.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier.
3: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
12: Half 5. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt nadat er vanmorgen een school in Vlaardingen was bedreigd. Waarmee of waarom is nog niet bekend. Volgens de regionale omroep werden leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen waarschuwen justitieminister Van Wil dat hij vanavond een zwaar debat kan verwachten. Van Wil moet uitleggen waarom duizenden aangiftes van zware misdrijven niet door de politie zijn opgepakt. En journalisten die het Witte Huis weer in zouden mogen zijn toch tegengehouden. President Trump wil ze er niet meer zien, maar een rechter wilde daar niks van weten. Toch mochten ze er niet in. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de dagelijkse files op een aantal plekken behoorlijk wat vertragingen door ongelukken, zoals de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport is een ongeluk gebeurd. Er staat daar al 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Veel oponthoud ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Ook een uur oponthoud zien we nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Drecht-tunnel rijdt het langzaam en staat het stil over 20 kilometer. En zoals gezegd, bijna een uur vertraging. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is vrij. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht met een vertraging een half.

0: Well Be Strangers. Veel mensen hebben de geit gehoord.
1: Misschien heb je wel de geit voorbij horen komen en heb je gedacht, hè? Een geit, ja, die levert soms tickets op bij Kink.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
1: Mits je hem weet te vangen via de Kink-app uiteraard.
3: Ik kom Daniel.
1: Daniel?
3: Ja, Jari.
1: Ah, Jari. Ja. Hey Jari, met Stefan spreek je.
3: Nee, hi.
1: Vraagje, mag ik aan jou vragen hoe oud jij bent?
3: Ja, dat mag.
1: Hoe oud ben jij?
3: 50 ben ik.
1: 50 ben je, dus je 30ste verjaardag heb je al lang en breed gevierd, neem ik aan.
3: Ja, zeker.
1: Weet je nog hoe dat ging en hoe dat was?
3: Nou, dat is wel lang geleden, maar het was wel een mooi feest.
1: Een mooi feest, een groot feest ook. Je had iedereen uitgenodigd en op die manier.
3: Helemaal.
1: Was het ook in een volle Ziggo Dome?
3: Nee, dat niet.
1: Nee, maar dat was net niet, hè? Dat was even twijfelen, geloof ik, hè?
3: Ja.
1: Ja, je hebt het wel overwogen.
3: Ik heb het wel overwogen, maar het lukte net niet.
1: Zou je wel als... Stel een band zoals Placebo zou een 30-jarig verjaardagfeestje geven in de Ziggo Dome. En wij nodigen jou daar bij deze uit. Zou je daar dan graag heen gaan?
3: Dat lijkt me ontzettend leuk.
1: Hey Jari, je hebt de prijzigheid gehoord en je hebt hem gevangen. Jij bent 27 oktober in de Ziggo Dome bij Kink Presents Placebo.
3: Perfect, dankjewel.

stiekem ben ik heel even gaan neuzen in hoe vaak de geit nog voorbij gaat komen met kaarten voor placebo in zijn bek. Als je achter het net hebt gevist, niet getreurd, hij gaat het nog aardig druk krijgen, dat beest. Placebo hoorde je, Every You, Every Me. En dit is Eddie Vedder, Hard Sun.

meteen in het nieuws dat het een zware avond wordt voor David van Wil. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, wie is David van Wil? Aha, kan mij het verrotten. Maar je hoort zometeen wie hij is en waarom hij het zwaar krijgt in het ANP-nieuws. Ook AC/DC.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Max Verstappen is best tevreden over de eerste 2 trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de 2e en 3e tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag druk, met inmiddels al ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen, staat een auto met pech. Twee rijstroken dicht, vertraging ruim een half uur. A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met een kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en Zevenaar is ook een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Een ongeluk op de A29 ook. Van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat gebeurde tussen knooppunt Vaanplein en Oud-Beijerland. Twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is een half uur. En een auto met pech zorgt voor problemen op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord 10 kilometer file met een half uur vertraging.
19: Ah, tuurlijk. Weer een typische donderdagavondspits.
20: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
21: De eerste mens die een spiegel zag, dacht waarschijnlijk dat hij bezoek had.
22: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
21: Zometeen hoor je AC/DC naar de Killers en Mr. Brightside.

Mij is het al langer bekend. Maar ik kwam er dus van de week achter dat AC/DC de favoriete band is van Prins George. De zoon van Prins Harry, de troonopvolger in Engeland. Dus als we een beetje geluk hebben, hebben we over een jaar of 100 een koning die losgaat op AC/DC in Engeland. Vind ik een goed beeld. Highway to Hell op Kink en nu Fantasy DC.

0: Faith No More op Kink. Epic. Je hebt het sowieso ergens gelezen en anders dan heb je het ongetwijfeld doorgehad. We krijgen een Indian Summer. Dat betekent dat het gewoon nog even nazomeren wordt. Maar het klinkt mysterieus toch, Indian Summer. En mysterie, ik ben er dol op. En daarom hullen wij ons op donderdag in geheimen die ontrafeld moeten worden. Als je een speurder bent, dan is dit het moment om het te bewijzen. Let goed op.
1: Dossier donderdag.
0: De inspecteur was met zijn laptop in het park gaan zitten. Hij was goed gehumeurd. Eerder die week had de kapitein hem namelijk naar zijn kantoor geroepen. Ik heb nieuws, had hij gezegd. We gaan als politie geen religieuze feesten meer vieren. De inspecteur kon een kleine vreugdekreet niet onderdrukken. De kapitein had hem namelijk eerder nog verplicht om die feesten te organiseren. En nu hoefde dat niet meer en hield die tijd over. En die tijd had hij hard nodig, want zijn onderzoek kostte veel moeite. Hij zocht een artiest, maar kon niet achterhalen welke. Hij had alle social media al afgezocht of... Nee, hij was Hives vergeten. Hij opende de nostalgisch ogende website en zag meteen een wie wat waar over het Songfestival. Daar zou hij niks vinden, want hij wist zeker dat zijn artiest te veel kwaliteit bezat. Hij scrolde verder op zoek naar aanwijzingen en hij zou ze snel vinden.
1: Het onderzoek is geopend. Aanwijzing 1.
2: Oh, koning zijn is toch zo leuk?
0: Dat was de eerste aanwijzing. En onthoud, aanwijzingen komen altijd in drievoud. Dus als je het nu nog niet weet, kan er zometeen een aanwijzing tussen zitten. Elephant op Kink, Reptile Zoo.

0: Amazing 3. Wat zat daar nou tussendoor, hé? Follow the leader Will, zei ze dat? Het is weer een puzzel. 3 aanwijzingen gehad. Hopelijk heb je ze allemaal gehoord, want dan kun je het mysterie oplossen door ze te combineren en er 1 artiest van te maken. Als je het weet, geef het door via de Kink app. Dan lossen we het onderzoek zometeen hopelijk op na onder andere Travis. En je hoort ook Radiohead over een paar minuten.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?

0: Sportpaleis Laatmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Laatmink Dagstein.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: 5:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen, meldt de NOS. Het kabinet vindt dat er al genoeg regels zijn om iemands privacy te beschermen, maar daar is de Kamer het niet mee eens. Een jongen van 17 uit Schiedam is opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Wat hij zou hebben gezegd of verstuurd is niet bekend. Agenten bewaakten de school vanmorgen een tijdje. En opnieuw zijn er journalisten geweigerd bij het Witte Huis, net als vorige week. Van de rechter mocht dat niet meer, maar onder meer CNN mocht er niet in. Ze stappen nu nog een keer naar de rechter. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddagavond een drukke avondspits met de meeste files nu in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Prins Klausplein staat een bus met pech. Hier is de rechterrijstrook door afgesloten, vertraging 3 kwartier. A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Prins Klausplein zorgen voor 8 kilometer file met een 30 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A29 ten slotte Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland ook bergingswerkzaamheden. Hier zijn zelfs 2 rijstroken afgesloten. Er staat 3 kilometer file met een 30 minuten vertraging.

0: Nieuwe muziek van Leap, Bloodlines op Kink. We hebben een onderzoek af te ronden.
1: Dossier donderdag.
0: De zon ging inmiddels onder en de inspecteur had zijn jas aangetrokken. Het was wat fris, maar hij bleef in het park zitten. Hij zou deze zaak oplossen voordat het donker werd. Zijn telefoon ging. Met de inspecteur, zei hij toen hij opnam.
2: Natalie.
0: Hoorde hij.
2: Ik kan je helpen met het oplossen van de aanwijzingen.
0: Nou, dacht de inspecteur, die het best fris kreeg. Dat zou fijn zijn. Vertel, zei hij.
2: Je bent op zoek naar Kings of Leon,
0: zei Natalie. Maar natuurlijk, de koning, King. De Lion King in het Spaans, leeuw is Leon. En Follow the Leader, Will, dat moest dan Follow Will zijn, de achternaam van de bandleden. Het was ineens duidelijk. Bedankt voor je hulp, zei de inspecteur voor die ophing.
2: Graag gedaan,
0: zei Natalie.
1: Het mysterie is opgelost.

is wel het plan voor vanavond. Heel hard mee te zingen. Sing Travis hoorde je. En mocht je nog niet hebben meegekregen, vandaag is een bijzondere datum. Het is namelijk precies 35 jaar geleden dat Nirvana Nevermind uitbracht. Dat iconische album met die baby op de hoes die naar een dollarbill aan het zwemmen is. En omdat dat album 35 jaar bestaat en zo ontzettend iconisch is, gaan we dat vieren. Vanaf 9 uur vanavond, na de show van Jim, gaan we dat hele album van A tot Z voor je draaien. Daar heb ik heel veel zin in. Zometeen ook Iggy Pop, eerst The Haunted Youth en Max Fry. Dit is Death Wish.

0: En Kate Pearson, Candy, hoorde je op King. Hey Jim Voorwald.
1: Ja, hallo. Leuke band als je voor pret bent. Nou, laat maar. Dat was een referentie naar Candy.
0: Heb ik deze? Nee, dat heb ik nog niet weggegeven.
2: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Ja, die kun je vast in je zak steken.
1: Nou, dat is toch fijn.
0: Leuke show volgens mij vanavond.
1: Zeker, ja, altijd hè.
0: Ja, maar ik zie wat mensen ook weer. Net als gisteren.
1: Ja, klopt. Ja,
0: daar gaan we nog niks over zeggen verder.
1: Nee, ja, kan wel. Ja, nee, er zijn weer een aantal mensen die in april hebben gedoneerd voor stichting No Gods, No Glory tijdens Radio on Tour. Dat sowieso. Applausje. Wordt hij heel. Wordt hij met enige twijfel in ontvangst genomen?
0: Ja,
1: maar,
0: ik zie het. Ja, ja.
1: Nee, dat betekent dat een aantal mensen zometeen meegaan presenteren in de avondshow.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Moeten we wel even testen of jij scherp bent?
1: Oh, ja, dat is wel handig. Ja. Kingster.
0: Hij is extra moeilijk vandaag. En ik zou nu willen zeggen, maar het is heel flauw. Als je een fout hebt, dan gaat er voor straf de hele avond iemand naast jou zitten om je te controleren.
1: Oh,
0: dat
1: ja.
0: Gebeurt dus sowieso, begrijp ik.
1: Dat gebeurt eigenlijk wel. Ja. Nou, goede straf dan eigenlijk.
0: Kingster werkt als volgt. De vraag is, welk liedje is ouder? Je hoorde net Iggy Pop en Kate Pearson met Candy. Jij begint, Jim, zometeen met deze.
2: Kingster, welke track is ouder?
0: En ik kan je zeggen, hij is ouderwets moeilijk.
1: Ja, nee, maar hier ben ik heel blij mee dat je dit zegt. Want daardoor ga ik mijn obvious antwoord uit de weg.
0: Want dat zou ik zeker niet doen.
1: Ik zou namelijk denken dat Iggy Pop ouder is. Maar nu zeg ik gewoon, omdat jij zegt, oh, wat is hier lastig. Oh, wat is hier lastig.
0: Nou, het is een
1: reverse card. Fuck you.
0: Het is maandenwerk, is het.
1: Oh, nou, dan is Black Crowes ouder.
0: Black Crowes ouder?
1: Ja.
0: Black Crowes komt uit januari 1990.
1: Ja.
0: Iggy Pop, het is afhankelijk of je de single release of de album release pakt.
1: Ja.
0: Maar het album kwam uit in juni 1990. En de single in september 1990. Dus je hebt gelijk.
1: Ja, nee, deze heb je een beetje verraden.
0: Oh, dat is wel echt jammer.
1: Zeggen, oh, wat is die moeilijk. Oh, ja, nee, lastig hoor.
0: Toch jammer.
1: Ja, dat wel. Ja, je hebt het zelf gedaan. Maar...
0: ja, je had het goed. Dus respect.
1: Yeah, ja,
0: respect. Zometeen, Jim Voorwald. Ik spreek je maandag weer.
3: Plopperdeplopperdeplop, wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Kink. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste update.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan Gea doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien. Maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio.
3: Deze donderdagavond beginnen we met een Turbo Boost. Heb jij een plaat waar jij extra energie van krijgt of gewoon echt positieve vibes? Kom invoegen op de Kink Spitsrook, geef hem door via de Kink App. Hoor je hem zometeen naar onder andere Royal Blood 10 over 10. En hier zijn de Black Crowes.
4: Kink. Kink. Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: Het had niet veel gescheeld. Of deze plaat had volledig anders geklonken. Royal Blood, dat is twee man. Dat is Ben Thatcher en dat is Mike Kerr. Ben Thatcher die speelt dan eerst een beat in het proces van het maken van een nieuwe Royal Blood track. Vervolgens stuurt hij dat naar Mike Kerr op. Die speelt de basgitaar en doet de vocals, de zang. En vervolgens stuurde Mike Kerr zijn aandeel weer terug. En toen zei Ben Thatcher, ja, maar wat is dit? Wat heb je dan van gemaakt? Hoe kan dit nou? En toch werkt het.
1: Kink Spitstrook.

0: extra veel energie. Oftewel wat muzikale benzine. Ik ben vanavond niet alleen in de studio. Naast mij zit Marco. Marco, goeie avond.
1: Hey Jim.
0: Hey, hallo. Leuk dat je ook bent inkomen vroeg op de Kingspits ook.
1: Lekker.
0: Tot 7 uur dan zit je naast me om toch een beetje het programma in goede banen te leiden. Letterlijk en figuurlijk nu.
1: Ja, mooi.
0: Want jij hebt gedoneerd voor Radio Antwoord King, voor Stichting No Gods No Glory.
1: Zeker.
0: Vandaag een workshop gehad.
1: Top. Ja, was super gaaf.
0: Ja, vond je het leuk? Oké, nee, daar ben ik altijd blij mee. Want we willen toch een beetje dat je geld, dat allemaal de moeite waard is. Dus heel erg tof. Ik wil zometeen van alles en nog wat van je weten, Marco. Wat je muzieksmaak is, waar je lekker op gaat. Als het gaat om gitaren, dat komt helemaal goed. En wij zijn niet de enige op de Kingspits ook. Want ik zie zoveel medekinkers, joh. David is er bijvoorbeeld bij. Hallo David, ik zwaai even naar je. En, ja hoor, ik toeter ook even naar je, waarom niet? Ronald is er ook bij. Hallo Ronald, goeie avond. Mark is er ook. Hallo Erwin. Marijke is er ook. Hey Marijke, hallo. Frank, die is er ook nog bij. Nou, godverdorie, het is druk hier. Bijna file komt hier. Henk, die is er ook. Hallo Henk, goeie avond. En Ben, die is er ook bij. Hallo Ben. Die vraagt namelijk via de Kink App. Hey Jim, wat vind je van Take Me Out van Franz Ferdinand? Meer dan prima nummer. En inderdaad, positieve vibes, veel energie. Goedgekeurd.
2: Kink Spitstrook.

0: mensen uit enthousiasme gewoon lekker mee gaan zingen. Uitermate geschikt hoor, in een big country door big country. Want Marco, jij bent echt, jij vindt dit echt de bom.
1: Ja, ik vind dit echt de bom, ja.
0: Ja, wat vind je zo, heb je ze wel eens live gezien, big country toevallig?
1: Meerdere keren, ja.
0: Oh,
1: zeker.
0: En hoe was dat? Hoe was die ervaring?
1: Ja, dat was echt heel gaaf. Dat was gewoon, weet je, Paradiso en dan...
0: goede zaal ook, ja.
1: Goede zaal, ja. Ik heb ze zelfs gezien na de dood van hun zanger.
0: Ook nog. Dat moet ook een gekke ervaring geweest zijn, denk ik.
1: Dacht
0: je wel van, het is fijn dat ze dit nog doen? Of dacht je toch van, misschien hadden jullie hiermee op moeten houden?
1: Dat laatste.
0: Toch wel jammer. Maar je bent er met goede hoop, ben je er naartoe
1: gegaan. Zeker.
0: Welkom bij de avondshow van Kink. Wat ontzettend fijn dat je deze donderdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim en tegenover mij zit Marco. Marco heeft vandaag meegedaan aan de grote radio workshop. Eigenlijk allemaal naar aanleiding van Radio on Tour. Kink voor Stichting No Guts, No Glory. Afgelopen april hebben we een week lang ons, en dan zeg ik ook jou. Jij hebt je ook gewoon ingezet voor die prachtige stichting die wensen laat uitkomen van mensen die leven met kanker. Muzikale wensen moet ik dan zeggen. Van mensen die leven met kanker en iedereen die daar eigenlijk mee te maken heeft. Marco, jij hebt vandaag dus meegedaan aan ook de radioworkshop. Je zit nu ook hier, dus bij deze wil ik ook, dat heb ik al meerdere keren al gezegd vandaag. Maar alsnog, bedankt voor je donatie, want ik weet zeker dat er een aantal, er gebeuren prachtige dingen mee. Dat hoor je elke woensdagochtend trouwens bij Michiel Beenstra. Waarom wilde je eigenlijk dit graag doen ook?
1: Dus de stichting No Guts of Glory?
0: Dit ook, maar de radioworkshop ook.
1: Ik vind radio heel erg leuk. Ik vind techniek leuk. Ik heb een tijdje bij Radio Rijn mogen schuiven.
0: Mm-hmm, ja.
1: Dat is natuurlijk niet zo spannend, maar dat is wel leuk. Ja.
0: Hoe zit het met het zenuwniveau? Dat valt wel mee, toch?
1: Zeker.
0: Dan is het helemaal goed. Vanavond, overigens, veel meer dan alleen maar Marco en ik. Natuurlijk ontdek je de fijnste alternative rock. Zoals om 7:50. Dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Ken jij Moodboard een beetje, Marco?
1: Een beetje.
0: Ja. Het wordt ook wel een beetje tijd dat ze bijvoorbeeld met een debuutalbum gaan komen. Dat zou een goede zijn.
1: Absoluut.
0: Die hebben ze aangekondigd. Daar is een eerste track van. Die hoor je dus rond 7:50. Hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink dus. Zometeen keihard meeschreeuwen. Hard kan je gillen, Marco?
1: Dat wil je weten.
0: Nou, ik wil het toch wel even weten.
1: Oké, hard.
0: Hard, oké. Okay. Ja. Doen we zometeen mee met Guano Apes. Open your eyes, hoor je na Blossoms. Dit is Charlemagne. Of wat Charlemagne.

Guano Apes, open your eyes hier in de avondshow van Kink. 8-bit hit, 8-bit hit. Hallo, ik ben Jim. Dit is de avondshow. Ik ben een grote liefhebber van gitaar, uiteraard, van alternative rockmuziek. Maar ik hou ook heel erg van videogames. Daarom breng ik elke dag een oude spelcomputer mee naar de redactie van Kink. Die sluit ik dan even aan. En als ik dan tussen alle workshops en alle voorbereidingen door dan toch nog even ergens een leveltje kan spelen, dan doe ik dat even. Het enige nadeel is wel is dat ik het dus op hetzelfde netwerk aansluit als waar alle Kink muziekcomputers op aangesloten zitten. En dat heeft één naar gevolg. En dat is dat een plaat vast komt te zitten in die oude spelcomputer. En nu weet ik eigenlijk niet meer welke plaat het is. Ik kan het wel even aan je laten horen wat die spelcomputer dan uit blaart. Als jij dan weet welke plaat het moet voorstellen, dan hoor je die over een paar minuten hierop.

0: identificeren. Dan hoor je zometeen het origineel hier in de avondshow. Naast ook Blind Melon op Kink.
1: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik.

0: Dan niet. Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder...
1: bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja!
1: 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou. King.

0: Blind Melon, dit is No Rain in de avondshow van Kink. Hallo, goeie avond. Ik ben Jim. Niet in mijn eentje vandaag, sterker nog. Het is echt één grote gezellige boek. Kan iedereen zich even van zich laten horen? Is te gek. Leuk sfeertje vandaag op een Lapersveld in Hilversum. Want hier is vandaag een Kink Radio Workshop is hier geweest. Dat heeft allemaal te maken met Radio on Tour. Kink voor Stichting No Gods No Glory. Stichting waar we met Kink vinden we een belangrijke stichting. Want het gaat om muzikale wensen uit laten komen voor mensen die leven met kanker. En daar hebben we eerder dit jaar hebben we daar een actieweek voor opgezet. Een deel van de actieweek is dus ook dat je kon veilen op een radio workshop. En de mensen die het allerhoogst hebben geboden, die gaan vanavond naast mij zitten in de avondshow van Kink. Waaronder ook Marco. Hallo Marco.
1: Hi.
0: Hi, hi, hi, hi. Mag ik ook even een applausje voor Marco?
1: Heel lief.
0: Hey Marco, vertel even wat over jezelf. Want je bent sowieso muziekliefhebber. Ik heb je sowieso, net al helemaal, Big Country, te gek. Ja. Blind Melon, ook te gek. Ja. Even No Rain, Blind Melon. Wat is jouw oordeel daarover? Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het een heel fijn liedje. Mm-hmm. Maar vooral. Maar de band zelf vind ik nog beter dan dit liedje.
0: Oh ja, oké. Okay. Dat is een goeie inderdaad. Zeg Marco, waar komt jouw liefde voor alternative rock vandaan?
1: Heel klein. Gitaarmuziek. Altijd met muziek bezig. Altijd muziek gehad. En alles gitaar georiënteerd. Melodieus. Liedjes. Pletjes, refreintjes. Vooral refreintjes.
0: Vooral refreintjes, die zijn leuk, hè? Ja, is er zeg maar... noem een paar bands die echt zeg maar bovenaan jouw lijst staan... als het gaat om maar deze Kink icons of überhaupt gitaarbands. Dat vind ik echt gewoon de max.
1: Ja, Editors.
0: Ja.
1: Nothing But Thieves.
0: Oh ja, ja. Oh, dat is nog wel iets wat recenter.
1: Ja, ja.
0: Al wel Editors.
1: Ja, ouder.
0: Middels ook al 20 jaar in het vak natuurlijk, maar alsnog.
1: Ja, langer.
0: Ja, ja.
1: Weet je, alles gitaar. Echt Kink gerelateerd, weet ik niet zozeer. Bowie.
0: David Bowie?
1: Is wel een van mijn grote.
0: Ja, nee, ja, die hoor je ook vaak genoeg op Kink.
1: Ja, dus daar.
0: Legend.
1: Daar, ja, en dan was het daar bij Placebo.
0: Placebo, uiteraard, ja.
1: Dat hangt ook erg aan.
0: Deze week kans op kaarten voor Kink % Placebo in de Ziggo Dome, uiteraard.
1: Ja,
0: nee, nou, helemaal te gek. En als ik zeg Foo Fighters, is dat dan ook een band?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Heb je die live gezien op Pinkpop bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb ze gezien in de Kink, of in de Kink. In de Ziggo.
0: Oh, jammer, niet in de Kink Live Bunker. Dat vind ik nou jammer, godverdorie.
1: Geweest,
0: maar in de Ziggo Dome.
1: Ja, in de Ziggo Dome, toen Dave zijn been gebroken had.
0: Ja. Oh ja, ja, ja, ja.
1: Veel er nog was. Dus ja, dat is echt heel erg tof.
0: Top. Nou, zometeen dan hoor je hier Foo Fighters met Window. En eerst naar de favoriete band van collega. Uiteraard. Ik heb het over Weezer.
1: Lekker bandje.

0: heb altijd het idee dat iemand moet niezen hier. Je hoorde Holla de Love van Led Zeppelin hier op Kink. Met Marco ook. Marco, goede avond.
1: Hi Jim.
0: Hallo. Jij bent ook wel liefhebber van wat nieuwere bands. Nou is de volgende band niet per se echt nieuw. Cage the Elephant heb ik het over.
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Maar
0: nee.
1: Weet je wel.
0: Weet je niet.
1: Ze zijn nu al een tijdje, maar...
0: Ja, nee, dat is waar. Ze komen in ieder geval wel met een nieuwe plaat. Beaches in Tennessee, heb je die al een keer gehoord op Kink?
1: Zeker, zeker.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ik vind het gewoon lekker.

0: Sea Elephant, roeien met de riemen die je hebt. Daar gaat deze plaat over. Beaches in Tennessee in de avond van Kink. Marco.
1: Jim.
0: Dankjewel dat je meedeed. In ieder geval tot dit moment. Blijf vooral lekker hangen.
1: Zeker.
0: Ik heb begrepen dat we nog wachten op een thuisbezorgde bestelling.
1: Ik wilde niet zeggen. Blijf nog even eten.
0: Er moet nog even gegeten worden. Nee, dat komt helemaal goed. Dankjewel. Zometeen dan presenteert Paul mee hier in de avondshow. Met onder andere een van de meest essentiële tracks van Eels. Welke dat is, dat bepaal jij. Ook de nieuwe single van Magazines hoor je. En ja, volgende week dan kunnen we Billy Joe Armstrong wakker maken.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde. Maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommigen gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.

0: De nieuwe single van Magazines hoorde je. Echt te gek, joh. Cowboy Sinatra. Ja, ik hou wel van die stilo, hoor, van Magazines. Gewoon een beetje een soort van ongegeneerd, een soort van fuck it, weet je wel. En dan gewoon lekker beuken en knallen. Dat is wat ze trouwens ook live doen. Ze doen dat aankomende maanden in de Popronde. Dat is een gratis rondreizend festival. Dus mocht er in jouw stad Popronde zijn op een gegeven moment... of een dorp ergens naast je, weet ik veel, check even of Magazines er is. En mocht dat het geval zijn, aanrader. Welkom bij de avondshow van Kink. Dit is de gezelligste hangplek op de Nederlandse radio. Vanavond helemaal. Er is deze dag een radio-workshop hier geweest. Dat heeft allemaal te maken met donaties die zijn gedaan richting Stichting No Guts, No Glory. Paul, goeie avond.
1: Hey, goede avond.
0: Hallo. Hey. Jij bent een van de gelukkigen, althans. Relatief gezien. Die naast mij mag zitten vanavond.
1: Absoluut.
0: Ik vind het ontzettend leuk dat je erbij bent. Alleen... Ben jij niet degene die gedoneerd heeft? Je moet het even uitleggen hoe dit ontstaan is. Dat jij hier nu zit eigenlijk.
1: Dat ik hier nu zit. Nou, ik ben jarig geweest in mei. En vervolgens kreeg ik een cadeau. Heel verhaal. Een mail van Kink. Mm-hmm. Waarin stond dat ik uitgenodigd was voor de workshop. En dat heb ik cadeau gekregen van mijn vriendin Monique.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ach, wat leuk. En ze is hier nu ook, hè?
1: Ja, ze zit op de bank.
0: Hallo! Wat ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Ja, wat dacht je op dat moment? Je dacht, wat gebeurt hier? Ik heb me nergens voor aangemeld, weet je wel.
1: Nou, ze had het wel gezegd. Dus,
0: Oké. Kreeg je dan een kaartje of kreeg je gewoon een papiertje of iets? Hey, gefeliciteerd, Paul.
1: Ik kreeg de telefoon in de handen. Je moet je telefoon nu pakken en ik stuur even een mailtje door.
0: Oh, te gek. Oh, heel erg leuk.
1: Nou, ik vind het een heel origineel leuk cadeau.
0: Ja, nou ja, dit gebeurt niet vaak, moet ik zeggen. Nee. Ook dat ik een workshop geef. Ik vond het ja. Nogal wat.
1: Ja.
0: Ja. Toch ineens gaan vertellen dat je dan de avondshow maakt. Nou, dat zeg ik eigenlijk elke avond. Maar ja. Dan toch tegen een ander gezelschap.
1: Ja.
0: Want jij bent ook liefhebber van gitaarmuziek. Want anders denk ik
1: Absoluut.
0: Niet dat je vriendin dit aan je cadeau geeft. Wat zijn bands die je echt helemaal te gek vindt? Dat je zegt, oké, dat is Paul in een notendop.
1: Nou, de bands waar ik echt warm voor word is Nirvana, mm-hmm. Foo Fighters.
0: Moves. Oh, ja, lekker.
1: Dat zijn
0: lekker.
1: Wel echt de bands waar ik... De echte grote bands.
0: De grote der groten, eigenlijk.
1: Ja, absoluut,
0: ja, ja.
1: Absoluut.
0: Wat vind je van Eels?
1: Ik moet zeggen, ik had de naam gehoord en ik heb ze de afgelopen week weer gehoord. En het is iets... Nee.
0: Ja, nee, voor jou niet. Maar er zijn weer nog genoeg mensen die vinden die rabbit hole echt ongelooflijk interessant. Kink Icon Essentials. Eels. En dat is het ook, hè. De Kink Icon Essentials is niet alleen maar een soort van... Oh, dat moet je te gek vinden. Het is ook een ontdekkingsreis. Want, Kink Icon Essentials, Jim, wat zeg je nou allemaal? Ja, jij en de medekinkers bepalen namelijk wat de meest belangrijkste tracks zijn van de groten der groten dus in de Alternative Rock. Nou, Eels is daar zeker een naam die daar ook tussen hoort. Elke avond geef ik je een categorie, zodat we aan het einde van de week een playlist hebben samengesteld waarvan je kan zeggen, ja, dit is inderdaad de essentie van Eels. Nou, het is donderdag, dus we hebben al een aantal categorieën gehad. Afgelopen maandag begon die zoektocht naar het beste van Eels met de beste meezinger. En daar kwam Mr. Ears Beautiful Blues uit. Ja.

Al de mooiste teksten, dat is, ach, ja, wat mooi. That look you give that guy. Dan is er nog één categorie te gaan. En dat is simpelweg de beste track ooit gemaakt van Eels. Ja, je hoeft geen rekening meer te houden met of de amazing factor aanwezig is. Of die wel of niet ondergewaardeerd of bovengewaardeerd is, dat maakt niet uit. Teksten, ze mogen natuurlijk mooi zijn. Maar eigenlijk wil ik gewoon van jou weten, als ik tegen je zeg, Eels, wat is dan de track waarvan jij zegt, die moet je horen? Nou, open de Kink-app, laat het mij weten. En dan hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. De beste track ooit gemaakt door Eels. Na Honey I'm Home, Pretty hoor je zometeen. Na The Cardigans,

0: De Dandy Warhols. Hier op Kink, jouw alternative rock radio. Je hoort de Bohemian Like You.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers het beste van het beste. De crème de la crème.

0: alle soort van randvoorwaarden weggehaald. Wat blijft er dan over? Wat is dan die track waarvan je zegt, dit is het meest essentiële nummer van Eels ooit? Nou, Sam die zegt via de Kinkup of Sam, not ready yet. Bird krijg ik hier binnen van Marloes. Things the grandchildren should know, dat zegt Stijn in de Kinkup. Tot tranen geroerd elke keer. Mario is het daarmee eens. Fly Swatter krijg ik hier ook nog binnen. Maar er is één plaat en die steekt er met kop en schouders bovenuit. Onder andere Marco, die je eerder vanavond hoorde, die vindt dit de allerbeste. Sophie is het daarmee eens. Ruud ook en Cindy. De beste track van Eels ooit, dat is Novocaine for the Soul.
1: Kink, Icon Essentials, Eels.

0: beste track ooit gemaakt van Eels, volgens jou en de medekinker. Novocaine for the soul in de Kink Icon Essentials. Zometeen hier op jouw Alternative Rock Radio. Een lief nummer van Blink-182. Ja, nee, het is niet alleen maar rachen. Het is soms ook lief. En iets wat je volgens Live krijgt als je heel erg lief doet tegen een man. The Dolphins Cry, zometeen.
1: Kink. 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrekkingen.

0: Betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: is inmiddels ook alweer gewoon een paar jaar geleden dat Blink-182 in de Ziggo Dome stond. Dat was dan weer de eerste keer eigenlijk met het originele drietal van Blink-182. En toen dit werd gespeeld, ja, ook omdat een van de bandleden heel erg ziek is geweest, of eigenlijk nog steeds in zekere zin nog ziek is, was dit wel even een emotioneel momentje, wat eigenlijk moeilijk voor te stellen is als je erover nadenkt. Blink-182, hè, dat zijn van die gasten, dat puberale gasten, die steken hun middelvingers op. Die hebben letterlijk een nummer waarin ze 20 seconden lang alleen maar scheldwoorden gebruiken. Maar dan toch dat momentje van een traantje. Ja, dat was wel heel erg bijzonder. Blink-182 hoorde je hier in de avondshow van Kink. Ik ben Jim, ik zit hier niet alleen. Vandaag zijn hier deelnemers van een radioworkshop die ze hebben verdiend, kan ik oprecht zeggen. Omdat er gedoneerd is aan Stichting No Guts, No Glory. Paul is hier tot 8 uur. Paul, goeie avond.
1: Goede avond, Jim.
0: Is er wat is het meest recente concert geweest waarbij jij toch een traantje moest wegpinken?
1: Dat is al even geleden, denk ik. We hebben afgelopen jaar door omstandigheden even pauze moeten hebben.
0: Ja, een concertbreak.
1: Maar echt, waar ik echt een traan heb gaan laten, al meer dan één, was het afscheidsconcert van Taylor Hawkins op Wembley.
0: Oh ja, de tribute in Engeland ben je geweest.
1: Daar hebben we heel gelukkig, hadden we kaartjes daarvoor.
0: Zo, wauw.
1: En dat was echt, het was meer dan één traantje.
0: Het is denk ik heel moeilijk om dan te vragen, wat was het hoogtepunt? Maar heb je een specifiek moment dat bij jou bijvoorbeeld de kraan openging, dat je ook echt dacht, en nu kan ik niet meer?
1: Nou, dat was echt dat Dave in zijn eentje het nummer ging zingen.
0: Mm-hmm. Ja,
1: dat hij echt door de tranen heen. Ja. Maar dat was echt kippenvel.
0: Ja, wat ik ontzettend krachtig vond, is dat Shane Hawkins, de zoon van, die ging achter het drumstel zitten. Ja. Was dit tijdens My Hero? Ik denk het wel.
1: Toen heeft hij gedrumd.
0: Ja, en dat Dave Grohl daar echt stond te kijken met tegelijkertijd, wat ben ik trots op jou, maar ook zie ik een spook. En wat gebeurt hier, zeg maar? Dat was echt. Dat is ook een van de meest legendarische foto's, denk ik, van die
1: absoluut,
0: avond.
1: Absoluut. Ja. Maar zo'n jong manneke, echt.
0: Ja, echt, die
1: elke slag was raak.
0: Ja, elke slag van woede, van emotie, van verdriet ook. Ja, ja, heel erg mooi.
1: Ja.
0: Nou, top. Hier op Kink ontdek je niet alleen maar dat soort momenten. Klopt. Maar ook nieuwe muziek, zeker in de avondshow. Zometeen is het namelijk hoog tijd voor de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Die is vandaag van deze band.

Pink. Het gaat om de band Moodboard, een shoegaze band. Gewoon hier uit Nederland, gewoon uit ons kikkerlandje. Ze hebben vandaag eindelijk hun debuutalbum aangekondigd. En daar is natuurlijk ook meteen een eerste single bij verschenen. Hoe die single klinkt, hoor je over

Arctic Monkeys. En snap out of it. Daily Drop. Elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest, dan ontdek je op Kink gegarandeerd iets nieuws. Dan hoor je namelijk de belangrijkste release van de dag. Dat is dus de Daily Drop. En vandaag is dat nieuw werk van Moodboard. Het is een van de Nederlandse shoegaze bands. Volgend jaar komen ze eindelijk met hun lang verwachte debuutalbum. Dat hebben ze ook wel verdiend. Ze hebben al zoveel optredens gedaan en shows gegeven. En EP's uitgebracht, nummers uitgebracht. En nu komt er dus een volledige plaat. De belofte is dat er dus veel hypnotiserende gitaren en rake teksten in het voorjaar jouw kant op komen. Het eerste geluid van dat album, die hoor je nu. Dat is de single Skin. Volgens de band gaat deze track over het verlangen naar connectie, aanraking en de menselijke behoeftes die daarbij horen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van deze nieuwe single van Moodboard. Hier is

0: is eigenlijk praktisch alweer herfst. Wat een goede timing van Moodboard om dit nummer dan uit te brengen. Skin hoorde je zojuist hier als de Daily Drop van Kink. Paul die is er ook nog steeds bij al. Paul, gewoon jouw eerlijke feedback. Wat vind je
1: hiervan? Eerlijke feedback, ik mis een beetje tempo.
0: Jij mist een beetje tempo. Oké, okay, ja, dat is ook goed. Ja. Dat is namelijk de eerlijke feedback die ik zoek. Als jij het eens bent met Paul, dan kan dat natuurlijk.
1: Dat kan altijd.
0: Je kan het misschien ook net zoals ik vinden. Ja, ik vind het echt helemaal te gek. Ik kan hier heel erg lekker in meegaan. Wat vind jij ervan? Laat het weten via de Kink-app. Dan weet ik namelijk of ik de nieuwe van Moodboard... Of je die vaker moet horen op Kink of niet.

0: Daily Drop feedback.
1: Ja, ik vind het helemaal te gek. Maar goed, dat vind ik. De nieuwe single van Moodboard heet Skin. Het is het eerste geluid wat te horen is op hun debuutalbum die in het voorjaar gaat verschijnen. Maar ik vind de timing nu echt chef's kiss. Want goed, de herfst komt er weer aan.
2: De avonden worden donkerder. De blaadjes gaan straks vallen. Oh,
1: nou ja, goed. Ik vind het te gek, maar dat vind ik. Hè. Wat jij ervan vindt is nog belangrijker. Want dan weet ik of je het daadwerkelijk nog een keer wil horen op Kink of niet. Dat zit wel goed, merk ik hier in de Kink-app. Monique die zegt bijvoorbeeld lekker, deze mag zeker vaker voorbij komen. Wow, net of de Cranes weer een nieuw album hebben gemaakt. Dat is Kovia, de Kink-app. Nadav die zegt even wennen, maar dat kan alleen als ik het vaker hoor. Dus ja, vaker. Valerie zegt via de Kink-app, een heerlijk meegaan nummer, mag veel vaker. Sandra is ook fan, die zegt, Moodboard, ja, wat een geweldig nummer. Vaker draaien, vaker draaien, vaker draaien, vaker draaien. Oké, de boodschap is duidelijk. Ivo die zegt, ik ben het niet eens met Paul, die wil namelijk wat meer tempo erin. Paul die is hier in de studio namelijk, maar wel gewoon een lekker nummer. Nou, dat vind ik ook leuk om te horen. Nee, hij valt echt ontzettend goed, deze nieuwe single van Moodboard dus. Skin, nou, vaker horen, dat gaat denk ik zeker wel gebeuren. Deze is ook nieuw trouwens. Nieuw werk van de staat.

0: De Staat met Freedom hier op Kink. Het is ook de laatste track op het nieuwe album van De Staat. Het nummer gaat over AI. Zeg maar het meest actuele onderwerp eigenlijk. Want er gaat geen dag voorbij of er is wel nieuws over AI. En hoe we daarmee om moeten gaan. En ironisch genoeg staat er op de CD en de vinylversies van het nieuwe album van De Staat. Na deze track is er dan ineens een gekke AI-cover van Freedom. Dan, nou, dat vind ik dan weer. Dat is dan weer Torre Florino. Die heel erg meta-grapjes maakt. Of nou, grapjes. Hij meent het ook wel echt. Dat is soms ook wel echt een waarschuwing. Maar een ontzettend dik album. Nieuwe van De Staat. Dus hier op Kink. Zeg, het is al 8 uur geweest, Paul. Ja, ja niet dat ik gemeen wil doen of zo.
1: Nee, ik snap het.
0: Maar ik moet je wegtrappen. Nee, ontzettend leuk dat je er was. En dat je, ik neem aan dat je nog even lekker blijft hangen.
1: We blijven heel even hangen.
0: Heel erg gezellig. Ja. Bedankt nogmaals voor je donatie aan Stichting No Guts, No Glory. Ja. En superleuk dat je er vandaag bij was met de Radio Workshop. Hopelijk heb je ervan genoten.
1: Ik heb er heel erg van genoten. En ik wil jou en Mick van harte bedanken voor deze geweldige dag.
0: Mick Hummel! Ja, nu we het toch over mijn lieve collega hebben, dan kan ik meteen even een grapje van hem, van hem jatten.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ja, zometeen namelijk, ja, dit is de warning voor de warning. Kink.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank.

0: 20% korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. Kink. Kink.

0: Zo, dat hakte wel lekker in, hè, zo. The Warning, nieuwe single Bite My Tongue. Doe dat alsjeblieft niet. Doet heel veel zeer. Bij mij is het altijd dat dat onverwachts gebeurt. En dat, dan is het eigenlijk nog pijnlijker. Maar goed, als The Warning het zegt, dan doe ik het alsnog met alle liefde. Welkom bij de avondshow van Kink. Het is bijna 7:45. Ik ben Jim. Goed dat je erbij bent. Ik vind het ontzettend gezellig dat je erbij bent. Ik ben de hele avond al niet alleen. Misschien heb je dat al gehoord. Marco heeft al een uur lang aangeschoven hier bij de avondshow. Paul, die was hier net. En nu, naast mij, Dennis. Goedenavond.
1: Hey Jim, goedenavond.
0: Goedenavond. Leuk dat je erbij bent.
1: Zeker.
0: Ook jij bent een van de mensen geweest die heeft gedoneerd aan Stichting No Gods No Glory. En daarom vandaag een radioworkshop hier heeft gekregen van zowel mijzelf als mijn lieve collega Mick Hummel.
2: En dat was echt heel erg leuk.
0: Ja,
2: ik heb veel geleerd.
0: Informatief ook.
2: Nou ja, ik doe al een tijdje ook wel radio. Maar ik heb gewoon allerlei nieuwe dingen van jullie opgestoken. Nou ja. Dus dank je wel daarvoor.
0: Nou ja, dat is geen enkel probleem. Dank je wel dat je, nou, wat ik al zei, hebt gedoneerd. Ja, wij zitten tot 9 uur zitten wij lekker samen. Dus ik zou bijna willen vragen, Dennis, ja, geef even een soort van muzikaal beeld van wie ben je? Waarom vind je Kink bijvoorbeeld tof? Wat zijn bands waar je heel erg door aangaat?
2: Nou, Kink luister ik al vanaf 1995 en ook vanaf januari 2019. Net voordat de echte eerste uitzending weer begon. Aangezet en nooit meer uit. Ja, ik ben echt een enorm muziekliefhebber en heel specifiek alternative rock. En bands die ik gaaf vind, en ik ga je een beetje pleasen, is een zekere band uit Manchester, Oasis. dat vind ik heel goed. Editors, ik ga er binnenkort heen. Maar ook bandjes als Tape Toy en Queen's Pleasure. En nou, vorige week nog bij Bleach 93 geweest.
0: Ja, ja, en de Bitter zit in Amsterdam.
2: Een paar blauwe plekken opgelopen. Maar ja, dat is van heel groot tot heel klein. Maar ook dingen als Matchbox 20, daar mag je hem echt voor wakker bellen.
0: Oh ja, dat is goed. Ja, oh, ja. Dat is wel mooi. Ja, ja. Ja, over Oasis gesproken. Vandaag zijn de eerste, zeg maar, pre-sale codes die zijn
2: Echt, hou op. Ik zit al de hele dag op die code te wachten. Jij hebt hem al, hè?
0: Ja, nee, we hadden het toevallig tijdens de workshop over. En toen dacht ik, nou ja, ik ga voor de gein nu even. En ja, ik heb dus inderdaad een pre-sale code voor Nebworth. Ja, ja, kijk, weet je, kijk, ik mag sowieso niet klagen. Want ik heb al van mijn lieve collega's heb ik al een ticket gekregen voor de Johan Cruijff Arena. Dus I'm actually good. Dus als het niet lukt
2: Lucky
0: om door die sale heen te komen, weet je al, prima. Weet je, ik ben helemaal tevreden. Maar Nebworth zou toch wel een spreekwoordelijke kers op de taart zijn natuurlijk.
2: Dus beter dan dat wordt het toch niet?
0: Nee, ja, nou, dat hoop je dan maar.
2: Ja, ja. Dus, ja, ik ben reuze benieuwd. Ik zit met spanning
0: Toch, ja, want de komende dagen kunnen er nog codes verstuurd worden, geloof
2: Zeker,
0: ik.
2: Zeker, tot en met zondag. Dus,
0: Nou, succes Dennis.
2: Ja, dank je wel.
0: Hey, ja, als je denkt, goh, Oasis, dat is nog heel ver weg en dat kost me ook een fortuin, dat klopt.
2: Ja, ik ben nog steeds aan het afbetalen van vorig jaar.
0: Dan heb ik wel goed nieuws, want zometeen dan geven jij en ik, Dennis, wij geven dan tickets weg voor een ander festival, Come As You Are. Dat is volgende week zaterdag in de Evenaar in Eindhoven.
2: Met mooie bandjes.
0: Ontzettend leuke bands, ja. Fiep is erbij bijvoorbeeld. Paceshifters, die gaan weer hun Nirvana-set doen. Dat doen ze ongelooflijk goed. Maar ook Afghan Whigs, Republica en nog veel meer. Nou goed, wil je weten hoe je aan die kaarten kan komen? Zometeen dan vertellen wij het je. Nou, onder andere Bowling for Soup. En dit zijn de

0: The Smiths, en leuk dat je er bent, Dennis.
1: Ja, nou, dat vind ik ook.
0: This Charming Man.
1: Ja, nou goed, kijken we in de spiegel, hè? We allebei.
0: Dit is de avondshow van Kink. Dennis die is er inderdaad tot 9 uur bij. Dennis, ken jij het festival Come As You Are eigenlijk?
1: Nou, je hebt me daar vanmiddag wat meer over verteld. Die naam die spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ik heb ooit 2 gitaarlessen gehad en naar de intro van Come As You Are leren spelen. En toen heb ik de gitaar weggedaan.
0: Oh, oké, okay, ja. Dat is de link die jij met het festival, ja.
1: Er staan gave bandjes. Ik word wel heel blij van de Afghan Whigs.
0: Ja, nee, de Afghan Whigs staan er inderdaad. Mocht je niet weten wat... Nou, oké, okay, Come As You Are is natuurlijk een track van Nirvana.
1: Zo,
0: ja, uiteraard. Maar het is ook de naam van een tof festival. Dat is inderdaad een festival met The Afghan Whigs. Met Shame ook onder andere. Taxi Taxi is erbij. Nou, dat wordt sowieso chaos. Op de leuke manier. Sons is erbij. Een fantastische band uit België. Johan ook. En nog veel meer. Dat kan je daar volgende week allemaal gaan checken in Eindhoven. In de Effenaar. Zaterdag 3 oktober om precies te zijn. En mocht je nu denken. Oké, Jim. Dat lijkt me inderdaad heel erg leuk om bij te zijn. Nou, heb ik misschien wel een cadeautje voor je. Namelijk 2 tickets voor Come As You Are. Dan moet je wel even meedoen met een spelletje.
2: Dat is pech. Ik is een zin weg.
0: Nou, ik zeg dat eigenlijk al.
1: Ja,
0: Je wordt zometeen een fragment. Ja, er wordt zometeen een fragment van een plaat. Van een act die staat op Come As You Are. Zal ik alvast zeggen welke het is? Of maakt het dan echt te makkelijk?
1: Nee, dat wordt echt te makkelijk.
0: Oké, dat wordt te makkelijk. Oké, nee, het is goed dat ik op mijn plek word gezet hier. Ja. een act die staat op Come As You Are. Hoor je zometeen een fragment van. Maar daar is een zin, of een deel van een zin, is weg. Als je enig idee hebt wat er weg is, wat er bij moet. Laat het dan weten via de Kink-app. En dan zorg ik ervoor dat jij samen met een vriend, vriendin of iemand anders die je leuk vindt... dat jij naar Come As You Are kan in de Effenaar in Eindhoven op zaterdag 3 oktober. Dus spit je oren, want dat is pech, er is een zin weg. Maar wat missen we? Zegt hij nou iets met een swim? Ja. Oké, I Will Swim.
1: Ja, dat is niet te doen.
0: Nee, dat niet te doen, hè?
1: Kansloos.
0: Nou, weet jij het wel? Laat het even weten via de Kink-app. Dan kan jij naar Come As You Are volgende week zaterdag.

0: Fighters-achtige track, maar dat bedoel ik in dit geval alleen maar positief. De nieuwe single heet Not Alone. Treurig verhaal zit hierachter. Het gaat namelijk over Niels. En Niels is de gast die jaren geleden op Pinkpop een biertje gooide naar de frontman van John Coffey, terwijl die op de handen van het publiek stond. Een legendarisch viral moment waarbij hij dan dat biertje perfect opvangt.
1: En een slok nam.
0: In één keer opat en dan heel nonchalant achter zich aangooit. Een mooi moment. De biergooier in deze kwestie, Niels, heeft het niet altijd moeilijk gehad en is overleden aan zelfdoding. Goed, iets vrolijkers dan. Dat is namelijk het Come As You Are Festival. Dat is volgende week zaterdag in de FNA in Eindhoven. Johan is daar onder andere. Zijn dat leuke band. Ook Afghan Wigs. Fiep, moet je ook zeker even checken. Ik ben er ook trouwens. Ik heb mezelf helemaal vergeten om mezelf op te noemen. Maar
1: ga je daar nog wat doen op het podium?
0: Plaatjes draaien.
1: Plaatjes draaien.
0: Een beetje hetzelfde als wat ik doe op de radio, maar zonder irritant quizje. Zoals bijvoorbeeld, Das Pecht, er is een zin weg. Wil jij twee kaarten voor Come As You Are? Vertel me dan even wat er hier mist. Welk woord of welke zin, deel van een zin, in deze track van Johan. Swim. Nou, weet je het? Dan maak je kans op twee kaarten voor het Come As You Are Festival in Eindhoven. Zometeen hier op Kink, Muse en ook Hi, Bon.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis.
3: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sven.
1: Hi, hoorde je hier op Kink Alternative Rock Radio?
0: Dat is pech. Ik is een zin weg.
1: Twee kaarten voor Come As You Are Festival in de Effenaar in Eindhoven. Die staan op het spel tijdens Hey, dat is pech, er is een zin weg. Ik moet ook heel eerlijk bekennen, dat is pech, er is ook een connectie weg. Dus ik ga weer even proberen om een medekinker aan de lijn te krijgen. Het zal fijn zijn als het een keer lukt. Hallo?
2: Met Bram.
1: Hey Bram, goedenavond, hallo. Je spreekt met Jim van Kink. Hey, hallo. Hey, jij hebt een appje gestuurd via de Kink app. Dat vind ik sowieso ontzettend fijn dat je erbij bent vanavond.
2: Zeker.
1: Het Come As You Are Festival. Heb jij zin om te feesten op, ik zeg even, Afghan Wigs, Veep, Payshifters en Republica bijvoorbeeld?
2: Dat lijkt mij heel leuk, ja.
1: Nou, top. Dan heb ik eigenlijk één vraag aan je. Weet jij wat hier mist? Het fragment nog één keer. Nou Bram, zeg maar, wat is volgens jou het deel van de zin die mist?
2: Ik denk dat het I will swim in the ocean is.
1: The ocean? Nou ja, Bram, het is helemaal goed. Mag ik een applaus voor Bram?
2: Yay. Ja hoor.
1: Dat betekent dat jij 2 tickets wint voor het Come As You Are Festival, Bram.
2: Dat vind ik helemaal geweldig.
1: En naast Republica en Afghan Wigs en Veep, ben ik er ook?
2: Nou, dat is helemaal gezellig.
1: we doen een biertje daar. Dankjewel Bram, veel plezier daar.
2: Helemaal goed. Hey, bedankt. Hey, fijne avond.
1: Jojo! Hij zei nog joh.

0: Glass, Bruce Springsteen, Bobby Jean hier in de avondshow van Kink. Dennis is er ook nog steeds. Hallo Dennis.
1: Hey Jim.
0: Hey,
1: het is bijna klaar.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Ach, zo jammer dit.
0: Wat jammer dit, hè.
1: Ja.
0: Wat vind je van U2?
1: Nou ja, band die ik een keer of zes al live gezien heb.
0: Oh, dus echt waar?
1: Een goede band. Oh. Lang, heel lang geleden wel.
0: Oh, ja, dat wel, ja.
1: Mijn eerste was met B.B. King erbij.
0: Oké, okay, over wel wat voor jaartal hebben we?
1: Eind jaren 80 of zo.
0: Oh, jaren 90. Dat is inderdaad lang geleden. Ja,
1: ja. Nee, ja, goede band. Wow. Geen discussie,
0: dat wel.
1: Hè?
0: Nee, zeker niet. Nee, ze kunnen wel een goed sfeertje brengen in de sfeer. Ja. Dat ook.
1: Heb je er wat nieuws over te vertellen?
0: Nou, leuk dat je dat zegt, Dennis. Nee, vandaag is het 50 jaar geleden sinds dat U2 eigenlijk is
1: Wauw, zo lang alweer.
0: 50 jaar, ja, dat moet je toch... ik moet erin denken om zo'n oud te zijn.
1: Hé, hey, bedankt, nee. hè.
0: Nee, maar dat, glansrijke carrière, laten we dat even voorop zetten.
1: Zeker,
0: ik bedoel,
1: zeker.
0: Ongelooflijk veel invloed gehad op de rockmuziek, ook de alternative rockmuziek.
1: En blijven maar meebewegen.
0: En ze blijven maar meebewegen. Het feit dat de band vandaag 50 jaar bestaat, dat laten ze niet zomaar onopgemerkt aan zich voorbij gaan. Eigenlijk wisten we eerder dit jaar al dat ze nog met een album zouden komen.
1: Mooi.
0: Toen kwamen ze met die EP waar American Obituary ook op stond. Dat eigenlijk gewoon één grote middelvinger was naar
1: Trump.
0: Alle ellende. Ja, ook Trump, maar ook allerlei andere ellende die in de wereld plaatsvindt. Ook echt hele tragische dingen. En ze zeiden toen al van, hé, hey, maar er komt ook een album aan en die wordt een stuk vrolijker, geloof mij maar. Nou, dat album dat is nu aangekondigd. Carnaval de Luz heet het. In november komt het uit.
1: Dat klinkt al feestelijk.
0: Oké, nee, dat is duidelijk. En wat ik er wel echt bijzonder aan vind, is dat Dolly Parton is onlangs overleden. Haar laatste vocalen die zijn opgenomen staan op dit album.
1: Oh, wow.
0: Ja, een duet tussen Bono en Dolly Parton. Die staat, dat is ook de laatste track op het album. Dus dat vind ik dan ook wel mooi.
1: Mooi gedaan.
0: Die komt op dit album. Dat is alleen niet wat ze nu al hebben uitgebracht. Er is dus inderdaad een track al uitgebracht. Die heet Silencio. En ik moet zeggen, het gaat wel weer heel erg een beetje naar het Vertigo-sfeertje van YouTube.
1: Okay. Nou.
0: Dus ik heb wel zoiets van,
1: kom maar door.
0: Toch even doen.
1: Toch even doen.
0: Toch even doen. Hier is Silencio, YouTube. Silencio. Silencio. Oké, nu doe ik hem echt.

0: U2, een nieuwe single, gloednieuwe single, heet Silencio. Staat op het nieuwe album. Het is ook al een tijdje geleden trouwens, dus dat ze überhaupt een album hebben uitgebracht. Wat vind je ervan, Dennis?
1: Nou ja, we zeiden hier in de studio al, er zit iets bekends in. Nee, ja. Ik vind het heel aanstekelijk. Het klinkt lekker.
0: Ik vind het ook wel tof.
1: En er zit wel bekends in.
0: Ja, er zit iets heel erg bekends in. Ja, als je een beetje... überhaupt ook wel een beetje. Ze is wel ook wel alternatief wel. Ze zit wel een beetje in die contraien. Maar zeker als je het begin hoort van deze nieuwe U2... Of dan moet ik het wel goed doen. Wacht even. Ja, hier is het begin van U2. Ja, dan denk je... Er zit een bepaald ritme in dat je denkt...
1: Ken ik. Ja, die.
0: Het doet me heel erg denken aan Bad Guy van Billie Eilish. Ja, je hoeft het alleen maar een beetje omhoog te pitchen en dan ben je er al. Maar verder is het wel echt gewoon... Het is helemaal YouTube. Ja, het is echt wel te gek. Nieuwe single Silencio. Dus ook gewoon even meegepakt hier in de avondshow. Zeg, Dennis... Wij gaan een afscheid nemen.
1: Ja, zo zonde. Ja. Maar dankjewel. Ik heb echt vandaag enorm genoten.
0: Ja, dat vind ik
1: veel geleerd. Ja. Bijzondere hamburgers gegeten. Veel dank aan jou, aan Mieke en het team van Kink. En allemaal vanwege No Gods No Glory. Hè? Daar deden we het allemaal voor.
0: Ja, dat is zeker weten. Ja, nogmaals, ook bedankt voor je donatie. En te gek dat je hier was. En dat je in ieder geval een uur lang het met mij hebt volgehouden hier in de studio.
1: No problem.
0: Terwijl ik inderdaad op probeerde Bad Guy van Billie Eilish met Silencio van U2 te mixen. Niet gelukt. Maar dat komt nog wel even.
1: Je doet jezelf tekort.
0: Ja, oké. En dan gaat er zometeen ook iets leuks gebeuren. Want niet alleen bestaat U2 vandaag 50 jaar. Er is ook een heel erg belangrijk album in zo'n jarig. En dat is Nevermind van Nirvana. Een ongekend belangrijk album. Ik denk dat er geen enkele gitaarliefhebber is die... je moet op zijn minst de helft van dat album gehoord hebben.
1: Ja, dit is alternative rock ten voet uit.
0: Ja, dat is een van de mijlpalen. Dat album dat is 35 jaar oud. Daarom zometeen, waarom ook niet... Na het aanpinnen van 9 uur. Het gehele album Nevermind. Hier op Kink. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dennis, dankjewel.
1: Jij bedankt, Jim.
0: En een fijne avond.
1: Fijne avond.
2: Kink. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging. 1+1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte, maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden.
9: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.
11: 2, 3, 4.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

Dit is King. Anders dan de rest. En dat weet je.

0: What you hear is what you get. King. Alternative Rock Radio.
1: Giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. King.

Casino, de Kink App en in heel Nederland op DAB+. Kink.

0: Bank.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
14: Boost yourself.
15: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobby viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro

0: Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Kink. Dit is het station van Guns N' Roses.

Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.

0: Café. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tantes verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
1: Kink.
0: Dit is het station van Muse. Interpol. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis. En Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Het weer van Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: King. ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrijkwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Het weer van Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden. Met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
0: King Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. King.